0: wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met drie voor Jonas Ricaert en Fabio van den Bossen. De topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Herregots volgt ploegmaat Tim Welles op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: CBRO 2. De Brugse Radio.

0: Het zomergala van Viertakt. De Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band. Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info

zakenman zit moederziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling

de onschuld. Hij stelt zichzelf voor, totdat hij in de alcohol zijn onschuld heeft vermoord. Dan vraagt hij hoe ze heet, zij noemt alleen een prijs. Opeens trekt in een vage flits een vrouw aan hem voorbij. Dan zakken al zijn hersens, een halve

Hilton Borselen. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil. Verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve ster en krakend bed. En de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorg. In een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal. En hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde. Dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis. Hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later. Want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona. 10 uur in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd. Want dit hotel is het huis waar de heimwee woont. Het is het huis waar de heimwee woont.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Altijd schone muziek.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Brugse Radio.

Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
7: De Brugse Radio.
8: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Toringen ook nog de Brugse Radio luisteren, want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.
2: Je praat groot, je speelt het hard.

0: oprecht.
1: VBRO 2.
2: Alle gouden hits van jaar tot jaar.
1: De beste muziek voor het Brugse omland. 2.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

België stuurt een BFAS-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Herregots is de nieuwe Belgische kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met drie voor Jonas Ricard en Fabio van den Bossen. De topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Herregots volgt ploegmaat Tim Welles op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: De Brugse Radio.

Een jongen en een meisje, die zaten op een bank. Dat meisje zaten zuchten, de jongen gaf geen klank. Ze vroeg hem, heeft mijn totje, je deed voorzichtig weg. Moment toch, zei dat meisje, houst

jongen keek verlegen, begon met nieuwe moed. Maar rol dat hij probeerde, een vond ze zin niet goed. En achter 15 totjes was ze nog niet content. En klonken op dat bankstje de woorden die je al kent.

Afijn, het kwam toch in orde. Ze traden in de nacht. Het meisje commandeerde, de jongen wier te knecht. Meneer deed een opwas, ja zelfs de grote kus. En alle vijf minuten, toch hing dat in dat dus. Ah, zie je toch? Geef maar je held af. Ik had een beetje helpen. Je moet dat zo niet doen. Ja, laat die taloren uit je handen vallen. Pees dat held uit mijn rek groeit misschien? Pas op dat je die vazen niet afstuk. Zeg, kus je voeten af? Ik heb pas gekust. Pees je dat kussen voor de keizer misschien? Heb ik de spons en zeem wel aan. De spons, moet je dat nu wat zo doen? Moet de trap leren vast. Moet hem stil of straks rammel ik drieën af van? Maar er is niemand dolle te doen, mijn jongen. Maar fijn toch.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: tientallen steden en gemeenten hebben de voorbije jaren hun verkeersboetes verhoogd met extra kosten die eigenlijk niet wettig zijn. Er is volgens HLN zeker voor 12 miljoen euro aan onwettige kosten aangerekend. Onder meer Antwerpen, Genk en Lier verhoogden zo illegaal verkeersboetes. Zij vinden namelijk dat ze die kosten wel mochten aanrekenen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krivits spreekt dat tegen. In Maasmechelen is een man verdronken in de Maas. Hij was er met vrienden gaan zwemmen, maar plots was hij verdwenen. Duikers van de brandweer haalden zijn lichaam uit het water, maar alle hulp kwam te laat. De twintiger heeft zich wellicht laten verrassen door de stroming onder het wateroppervlak. In het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge is een zeldzame schimmel opgedoken. Vier patiënten bleken drager, maar niemand was er ziek van. De afdeling intensieve zorgen was een tijd afgesloten voor grondige ontsmetting. Intussen lijkt de besmetting onder controle. Het agentschap Zorg en Gezondheid roept andere ziekenhuizen op om er alert voor te zijn. Voor wie een zwakke gezondheid heeft, kan de schimmel dodelijk zijn. In Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de VS gevierd. 9000 mensen waren daarbij in het Jubelpark. Premier De Wever prees de vriendschap tussen ons land en de VS. Ons land schenkt de ambassade een dure kristallen vaas van Vals-Saint-Lambert. Daarin zit diamant, maar ook aarde van belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Amerikaanse ambassadeur haalde meer dan 5 miljoen euro op voor het feestje bij bedrijven uit binnen- en buitenland. En bondscoach Hugo Broos is met Zuid-Afrika uitgeschakeld op het WK voetbal. De zogenoemde Bafana Bafana verloor met 0-1 van Canada. Hugo Broos is 74, deze week beslist hij of hij nog doorgaat. Opnieuw zonnig en tot 27 graden. Ook de komende dagen is er geregeld zon, afgewisseld met wolken en er kan ook af en toe wat regen vallen.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
3: Semi Blanc, met die een engel bewoorder van maar.
2: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
4: Een echte vent.
5: Vader Ajax wacht. Komen dan blauwe schelpen.
2: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
6: 09-233-7788.
2: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: De vooruitzichten voor de komende week zien er eigenlijk best oké uit. We zijn de hitte kwijt, maar ik denk dat niet veel mensen daar rouwig om zijn. Je hebt natuurlijk liefhebbers van allerlei soorten weer, maar de meeste mensen gaan het weerbeeld wat nu komt toch meer kunnen verdragen. Want de temperaturen zitten een stuk lager, we gaan toch een graad of 10 naar omlaag. Dat klinkt veel, maar niet als je weet van waar we komen. Maxima deze week, de hele week lang, tussen 20 en 25 graden. De regel is hoe verder landinwaarts, hoe warmer. Maar dat zijn wel degelijk zomerse temperaturen. Ook redelijk wat zon erbij. Af en toe wel eens wat wolkenpartijen die binnenlopen, maar het valt best wel mee. En hoewel het er eerder nog wat wisselvallig uitzag, lijkt dat eigenlijk allemaal wel mee te vallen en te stabiliseren. Weinig of geen buien eigenlijk. Het zou best wel eens kunnen dat naar het eind van de week toe die temperaturen weer de weg omhoog vinden. Sommige modellen suggereren later, binnen een week of zo, weer maxima van 30 graden en meer. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Tientallen steden en gemeenten hebben de voorbije jaren hun verkeersboetes verhoogd met extra kosten die eigenlijk niet wettig zijn. Er is volgens HLN zeker voor 12 miljoen euro aan onwettige kosten aangerekend. Onder meer Antwerpen, Genk en Lier verhoogden zo illegaal verkeersboetes. Zij vinden namelijk dat ze die kosten wel mochten aanrekenen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krivits spreekt dat tegen. In Maasmechelen is een man verdronken in de Maas. Hij was er met vrienden gaan zwemmen, maar plots was hij verdwenen. Duikers van de brandweer haalden zijn lichaam uit het water, maar alle hulp kwam te laat. De twintiger heeft zich wellicht laten verrassen door de stroming onder het wateroppervlak. In het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge is een zeldzame schimmel opgedoken. Vier patiënten bleken drager, maar niemand was er ziek van. De afdeling intensieve zorgen was een tijd afgesloten voor grondige ontsmetting. Intussen lijkt de besmetting onder controle. Het agentschap Zorg en Gezondheid roept andere ziekenhuizen op om er alert voor te zijn. Voor wie een zwakke gezondheid heeft, kan de schimmel dodelijk zijn. In Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de VS gevierd. 9000 mensen waren daarbij in het Jubelpark. Premier De Wever prees de vriendschap tussen ons land en de VS. Ons land schenkt de ambassade een dure kristallen vaas van Val Saint-Lambert. Daarin zit diamant, maar ook aarde van belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Amerikaanse ambassadeur haalde meer dan 5 miljoen euro op voor het feestje bij bedrijven uit binnen- en buitenland. En bondscoach Hugo Broos is met Zuid-Afrika uitgeschakeld op het WK voetbal. De zogenoemde Bafana Bafana verloor met 0-1 van Canada. Hugo Broos is 74. Deze week beslist hij of hij nog doorgaat. Opnieuw zonnig en tot 27 graden. Ook de komende dagen is er geregeld zon, afgewisseld met wolken en er kan ook af en toe wat regen vallen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Tientallen steden en gemeenten hebben de voorbije jaren hun verkeersboetes verhoogd met extra kosten die eigenlijk niet wettig zijn. Er is volgens HLN zeker voor 12 miljoen euro aan onwettige kosten aangerekend. Onder meer Antwerpen, Genk en Lier verhoogden zo illegaal verkeersboetes. Zij vinden namelijk dat ze die kosten wel mochten aanrekenen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krivits spreekt dat tegen. In Maasmechelen is een man verdronken in de Maas. Hij was er met vrienden gaan zwemmen, maar plots was hij verdwenen. Duikers van de brandweer haalden zijn lichaam uit het water, maar alle hulp kwam te laat. De twintiger heeft zich wellicht laten verrassen door de stroming onder het wateroppervlak. In het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge is een zeldzame schimmel opgedoken. Vier patiënten bleken drager, maar niemand was er ziek van. De afdeling intensieve zorgen was een tijd afgesloten voor grondige ontsmetting. Intussen lijkt de besmetting onder controle. Het agentschap Zorg en Gezondheid roept andere ziekenhuizen op om er alert voor te zijn. Voor wie een zwakke gezondheid heeft, kan de schimmel dodelijk zijn. In Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de VS gevierd. 9000 mensen waren daarbij in het Jubelpark. Premier De Wever prees de vriendschap tussen ons land en de VS. Ons land schenkt de ambassade een dure kristallen vaas van Val Saint-Lambert. Daarin zit diamant, maar ook aarde van belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Amerikaanse ambassadeur haalde meer dan 5 miljoen euro op voor het feestje bij bedrijven uit binnen- en buitenland. En bondscoach Hugo Broos is met Zuid-Afrika uitgeschakeld op het WK voetbal. De zogenoemde Bafana Bafana verloor met 0-1 van Canada. Hugo Broos is 74, deze week beslist hij of hij nog doorgaat. Opnieuw zonnig en tot 27 graden. Ook de komende dagen is er geregeld zon, afgewisseld met wolken en er kan ook af en toe wat regen vallen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
4: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
8: Internationale Top 2 Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Top 2 Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbeiaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via top2brugge.be. Internationale Top 2 Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

Een bijzonder goede morgen, luisteraar van harte. Welkom in onze maandagse VBRO ontbijtshow. Wij zijn weer van start met een nieuwe week in onze VBRO Zomerradio 2025. Een nieuwe zomerse week wacht je dan toch zeker en vast op de radio met des te meer zomerse muziekjes. Ook in deze VBRO ontbijtshow is dat niet anders. Om het half uur morgennieuws met de VBRO nieuwsdienst kreeg je daarnet om 7 uur al te horen. En ook weerman Geert Naessens die tekent natuurlijk present op deze maandagochtend. Kort en bondig kan je hem horen, dan weer iets uitgebreider met vooruitblik naar de volgende dagen van deze nieuwe week. Ik ben Frederik Thomas, een heel goede morgen.

Je kan er prat op gaan als de zomer in aantocht is. Dan is daar Bart Keil met een nieuw liedje waarmee zijn kans gaat om te scoren. En dat doet hij toch wel ieder jaar met een leuk nieuw nummer. Dit keer is dat Zot Verliefd, de zomersingle van Bart Keil. Deze week bij ons, bij het begin van de grote zomervakantie, helemaal centraal. Het is onze nieuwe Brugse kappen. Hey!

0: de VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer een Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
0: de... Met ook van de partij DJ Waalkens.
1: Hoe kan ik leven zonder liefde? Hoe kan ik leven zonder jou?
0: Rita Cordy en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
2: of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

0: Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We zitten weer meer op normaal zomerweer. De hitte is eruit. Komt voorlopig in de loop van deze week toch niet meer terug. En we krijgen maxima die aangenaam zijn. Vanmiddag rond een graad of 20, 22 in de kustregio. Landinwaarts is het natuurlijk wel warmer. Daar halen we maxima van een 23 tot een misschien nog net 25 graden in het uiterste zuiden van de regio. Temperaturen om de ochtend te starten zijn ook meer normaal geworden. We zitten met minima ergens rond een 13 tot 14 graden. En dat is toch weer meer behapbaar. Ook veel zon. Die zon is er al van in de vroege ochtend bij. Blijft erbij, dus we krijgen de hele dag veel zon met brede opklaringen. En een zwakke tot hoogstens matige wind daarbij uit een noordwestelijke hoek. Aan zee iets meer uitgesproken die wind dan landinwaarts. Maar overal komt die uit dezelfde koelere noordwestelijke hoek. Of moeten we zeggen minder warm, want eigenlijk koel kun je het niet noemen. We zitten met zomerse temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

verhoogd met extra kosten die eigenlijk niet wettig zijn. Er is volgens HLN zeker voor 12 miljoen euro aan onwettige kosten aangerekend. Onder meer Antwerpen, Genk en Lier verhoogden zo illegaal verkeersboetes. Zij vinden namelijk dat ze die kosten wel mochten aanrekenen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krivits spreekt dat tegen. In Maasmechelen is een man verdronken in de Maas. Hij was er met vrienden gaan zwemmen, maar plots was hij verdwenen. Duikers van de brandweer haalden zijn lichaam uit het water, maar alle hulp kwam te laat. De twintiger heeft zich wellicht laten verrassen door de stroming onder het wateroppervlak. In het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge is een zeldzame schimmel opgedoken. Vier patiënten bleken drager, maar niemand was er ziek van. De afdeling intensieve zorgen was een tijd afgesloten voor grondige ontsmetting. Intussen lijkt de besmetting onder controle. Het agentschap Zorg en Gezondheid roept andere ziekenhuizen op om er alert voor te zijn. Voor wie een zwakke gezondheid heeft, kan de schimmel dodelijk zijn. In Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de VS gevierd. 9000 mensen waren daarbij in het Jubelpark. Premier De Wever prees de vriendschap tussen ons land en de VS. Ons land schenkt de ambassade een dure kristallen vaas van Vals-Saint-Lambert. Daarin zit diamant, maar ook aarde van belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Amerikaanse ambassadeur haalde meer dan 5 miljoen euro op voor het feestje bij bedrijven uit binnen- en buitenland. En bondscoach Hugo Broos is met Zuid-Afrika uitgeschakeld op het WK voetbal. De zogenoemde Bafana Bafana verloor met 0-1 van Canada. Hugo Broos is 74, deze week beslist hij of hij nog doorgaat. Opnieuw zonnig en tot 27 graden. Ook de komende dagen is er geregeld zon, afgewisseld met wolken en er kan ook af en toe wat regen vallen.

We krijgen een weer meer normale situatie op en naast de weerkaarten. Je ziet dat de temperaturen weer meer normale niveaus bereiken. Vandaag maxima van een 20, 22-tal graden in de kustregio. Landinwaarts is het warmer, daar halen we nog een 3, 24 graden. En misschien hier en daar nog net even een gooi naar een graad of 25. Maar die grote hitte, die zijn we wel degelijk kwijt. Daarbij een fraai weerbeeld, heel veel zon, een overvloed aan zon zelfs. In de loop van de dag is een enkele sluier of stapelwolk, maar geen grote neerslagpartijen of wolkenpartijen meer in de buurt. En buien zijn al helemaal niet aan de orde. Daarbij zien we dat de komende dagen die weersverbetering er blijft inzitten met telkens zonnige dagen en temperaturen die ook telkens gemakkelijk oplopen naar ongeveer dezelfde waarden. 20, 22 graden aan zee, een graad of 3, 24 dieper landinwaarts. Veel variatie zit er niet in. Misschien af en toe is een zwakke storing die weet door te dringen. Zo kunnen we dinsdagochtend misschien starten met wat meer wolken. Wie weet ook een drup regen hier of daar. Ook woensdag ligt een zwakke storing in de buurt en zou eventueel ergens wel eens een bui kunnen opduiken of wat regen, maar het is allemaal heel weinig en telkens keert die zon toch wel weer terug. Dus we zitten gebeiteld voor een mooie zomerweek met normale temperaturen. Op termijn zit er wel weer hitte in de weerkaarten, maar dat zit voorlopig op een week ver en er is nog niet onmiddellijk een indicatie dat dat heel snel dichterbij komt. We zien dat tegen dan wel weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: tientallen steden en gemeenten hebben de voorbije jaren hun verkeersboetes verhoogd met extra kosten die eigenlijk niet wettig zijn. Er is volgens HLN zeker voor 12 miljoen euro aan onwettige kosten aangerekend. Onder meer Antwerpen, Genk en Lier verhoogden zo illegaal verkeersboetes. Zij vinden namelijk dat ze die kosten wel mochten aanrekenen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krivits spreekt dat tegen. In Maasmechelen is een man verdronken in de Maas. Hij was er met vrienden gaan zwemmen, maar plots was hij verdwenen. Duikers van de brandweer haalden zijn lichaam uit het water, maar alle hulp kwam te laat. De twintiger heeft zich wellicht laten verrassen door de stroming onder het wateroppervlak. In het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge is een zeldzame schimmel opgedoken. Vier patiënten bleken drager, maar niemand was er ziek van. De afdeling intensieve zorgen was een tijd afgesloten voor grondige ontsmetting. Intussen lijkt de besmetting onder controle. Het agentschap Zorg en Gezondheid roept andere ziekenhuizen op om er alert voor te zijn. Voor wie een zwakke gezondheid heeft, kan de schimmel dodelijk zijn. In Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de VS gevierd. 9000 mensen waren daarbij in het Jubelpark. Premier De Wever prees de vriendschap tussen ons land en de VS. Ons land schenkt de ambassade een dure kristallen vaas van Val Saint-Lambert. Daarin zit diamant, maar ook aarde van belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Amerikaanse ambassadeur haalde meer dan 5 miljoen euro op voor het feestje bij bedrijven uit binnen- en buitenland. En bondscoach Hugo Broos is met Zuid-Afrika uitgeschakeld op het WK voetbal. De zogenoemde Bafana Bafana verloor met 0-1 van Canada. Hugo Broos is 74, deze week beslist hij of hij nog doorgaat. Opnieuw zonnig en tot 27 graden. Ook de komende dagen is er geregeld zon, afgewisseld met wolken en er kan ook af en toe wat regen vallen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.

Deel 2 van onze maandagse VWRO ontbijtshow. Meteen na het nieuws van 8. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VWRO nieuwsdienst. Om het 12:30 nog present. En afronden dan uiteraard met het morgennieuws van 9:00 voor wat deze VWRO ontbijtshow van vandaag maandag betreft. Weerman Geert Nasens vertelt straks trouwens in het lang en in het breed wat we mogen verwachten vandaag en de volgende dagen. En dan beginnen we aan de laatste rechte lijn van deze maandagse VBRO-ontbijtshow. Zo omstreeks 9:15.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Druppelt je kraan? Of zit de sifon verstopt? Koen van Assap Service helpt ook bij kleine herstellingen, waar anderen vaak voor passen. Bel 0479 43 47 51. info@assapservice.be. Assap Service. Klein probleem, groot resultaat.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij DJ

0: en Saskia. En Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
2: Sammy Blanc, met die een enkel bewoorder van maar.
0: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
3: Een echte vent.
2: Komen een blauwe geschelpte.
0: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We zitten weer meer op normaal zomerweer. De hitte is eruit, komt voorlopig in de loop van deze week toch niet meer terug. En we krijgen maxima die aangenaam zijn. Vanmiddag rond een graad of 20, 22 in de kustregio. Landinwaarts is het natuurlijk wel warmer. Daar halen we maxima van een 23 tot een misschien nog net 25 graden in het uiterste zuiden van de regio. Temperaturen om de ochtend te starten zijn ook meer normaal geworden. We zitten met minima ergens rond een 13 tot 14 graden. En dat is toch weer meer behapbaar. Ook veel zon. Die zon is er al van in de vroege ochtend bij. Blijft erbij, dus we krijgen de hele dag veel zon met brede opklaringen. En een zwakke tot hoogstens matige wind daarbij uit een noordwestelijke hoek. Aan zee iets meer uitgesproken die wind dan landinwaarts. Maar overal komt die uit dezelfde koelere noordwestelijke hoek. Of moeten we zeggen minder warm, want eigenlijk koel kun je het niet noemen. We zitten met zomerse temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
2: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij.
3: Tientallen steden en gemeenten hebben de voorbije jaren hun verkeersboetes verhoogd met extra kosten die eigenlijk niet wettig zijn. Er is volgens HLN zeker voor 12 miljoen euro aan onwettige kosten aangerekend. Onder meer Antwerpen, Genk en Lier verhoogden zo illegaal verkeersboetes. Zij vinden namelijk dat ze die kosten wel mochten aanrekenen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krivits spreekt dat tegen. In Maasmechelen is een man verdronken in de Maas. Hij was er met vrienden gaan zwemmen, maar plots was hij verdwenen. Duikers van de brandweer haalden zijn lichaam uit het water, maar alle hulp kwam te laat. De twintiger heeft zich wellicht laten verrassen door de stroming onder het wateroppervlak. In het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge is een zeldzame schimmel opgedoken. Vier patiënten bleken drager, maar niemand was er ziek van. De afdeling intensieve zorgen was een tijd afgesloten voor grondige ontsmetting. Intussen lijkt de besmetting onder controle. Het agentschap Zorg en Gezondheid roept andere ziekenhuizen op om er alert voor te zijn. Voor wie een zwakke gezondheid heeft, kan de schimmel dodelijk zijn. In Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de VS gevierd. 9000 mensen waren daarbij in het Jubelpark. Premier De Wever prees de vriendschap tussen ons land en de VS. Ons land schenkt de ambassade een dure kristallen vaas van Val Saint-Lambert. Daarin zit diamant, maar ook aarde van belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Amerikaanse ambassadeur haalde meer dan 5 miljoen euro op voor het feestje bij bedrijven uit binnen- en buitenland. En bondscoach Hugo Broos is met Zuid-Afrika uitgeschakeld op het WK voetbal. De zogenoemde Bafana Bafana verloor met 0-1 van Canada. Hugo Broos is 74. Deze week beslist hij of hij nog doorgaat. Opnieuw zonnig en tot 27 graden. Ook de komende dagen is er geregeld zon, afgewisseld met wolken en er kan ook af en toe wat regen vallen.

Meteen na de 8:30 journaal, op één na laatste van deze VBRO ontbijtshow, Taylor Swift. Het liedje waarmee ze in onze BT40 genoteerd staat, I Knew It, I Knew You. En zo gaan we straks alweer die laatste rechte lijn in van deze VBRO ontbijtshow voor vandaag, maandag 29 juni. Doen we uiteraard met Geert Naassens ochtendweerpraatje.

We krijgen een weer meer normale situatie op en naast de weerkaarten. Je ziet dat de temperaturen weer meer normale niveaus bereiken. Vandaag maxima van een 22-tal graden in de kustregio. Landinwaarts is het warmer, daar halen we nog een 3-24 graden. En misschien hier en daar nog net even een gooi naar een graad of 25. Maar die grote hitte, die zijn we wel degelijk kwijt. Daarbij een fraai weerbeeld, heel veel zon, een overvloed aan zon zelfs. In de loop van de dag is een enkele sluier of stapelwolk, maar geen grote neerslagpartijen of wolkenpartijen meer in de buurt. En buien zijn al helemaal niet aan de orde. Daarbij zien we dat de komende dagen die weersverbetering er blijft inzitten met telkens zonnige dagen en temperaturen die ook telkens gemakkelijk oplopen naar ongeveer dezelfde waarden. 20, 22 graden aan zee, een graad of 3, 24 dieper landinwaarts. Veel variatie zit er niet in. Misschien af en toe is een zwakke storing die weet door te dringen. Zo kunnen we dinsdagochtend misschien starten met wat meer wolken. Wie weet ook een drup regen hier of daar. Ook woensdag ligt een zwakke storing in de buurt en zou eventueel ergens wel eens een bui kunnen opduiken of wat regen, maar het is allemaal heel weinig en telkens keert die zon toch wel weer terug. Dus we zitten gebeiteld voor een mooie zomerweek met normale temperaturen. Op termijn zit er wel weer hitte in de weerkaarten, maar dat zit voorlopig op een week ver en er is nog niet onmiddellijk een indicatie dat dat heel snel dichterbij komt. We zien dat tegen dan wel weer.

0: origineel 45 toerenplaatje als regiokleur, zeg maar, in de start van onze maandagse VBRO ontbijtshow. De Brugse zangeres Mary Scott, destijds in 80, nog voor de start van de Brugse radio, op 45 toeren en Please Stay, de regio. Artiesten, zeg maar, in de start van onze maandagse VBRO ontbijtshow, Mary Scott. En zo gaan we naar 9 uur, naar het afrondende ochtendnieuws van deze VBRO ontbijtshow. En dan is tijd voor Muziek bij Stay Werkt tussen 9 en 12 uur. Tot aan de middag en de VBRO Radioclub met Rudy.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: In het Limburgse op Oeteren zijn speciale eenheden van de politie gisteravond binnengevallen in een woning. Een man had zich er verschanst met een mes. Hij had eerder op de dag bedreigingen geuit. Op het moment van de inval was hij al gevlucht. Later op de avond is de man dan toch gearresteerd. In Frankrijk zijn sinds vorige woensdag al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd door de extreme warmte. Dat meldt de gezondheidsdienst. Vooral in departementen met code rood liep het aantal sterfgevallen op. De meeste slachtoffers waren ouder dan 65 en stierven thuis. De gezondheidsdienst zegt dat het nog maar om een voorlopige raming gaat. Ze gaat ervan uit dat het daadwerkelijke aantal dodelijke slachtoffers door de hitte nog hoger ligt. En in Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen verdronken in meren en rivieren. Rusland heeft zware machinegeweren geplaatst op een gastanker die enkele jaren geleden nog in Rotterdam aangemeerd lag. Dat blijkt uit onderzoek van platform Pointer. Het schip vaart langs de kust van NAVO-landen als Finland, Estland en Litouwen. Er zouden Russische soldaten en geheim agenten aan boord zijn. Volgens defensiespecialisten is dit een duidelijk afschrikkingssignaal aan de NAVO. Er doen al langer geruchten de ronde dat Rusland wapens zou inzetten op civiele schepen. Maar het is de eerste keer dat dit op foto's te zien is. In Venezuela zijn nu al 1450 doden geteld na de zware aardbevingen van vorige week. Maar tienduizenden mensen blijven vermist. 4 dagen na de ramp halen hulpverleners wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin. Vanmorgen konden ze nog een vader en een zoon redden. De Verenigde Staten sturen intussen extra soldaten naar het rampgebied om de hulpverlening via de lucht te ondersteunen en een zwaar getroffen haven te heropenen. De meeste mensen hebben intussen opnieuw drinkwater en stroom. De scholen blijven nog een hele week dicht. We krijgen een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we een mix van zon en wolken verwachten. Er is dan ook kans op een bui bij een graad of 25.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem. De lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13, ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
5: Altijd schone muziek.

0: feest, evenement of organisatie. Voor boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
7: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
7: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
8: VBRO 2. De Brugse Radio.

In het Limburgse op Oeteren zijn speciale eenheden van de politie gisteravond binnengevallen in een woning. Een man had zich er verschanst met een mes. Hij had eerder op de dag bedreigingen geuit. Op het moment van de inval was hij al gevlucht. Later op de avond is de man dan toch gearresteerd. In Frankrijk zijn sinds vorige woensdag al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd door de extreme warmte. Dat meldt de gezondheidsdienst. Vooral in departementen met code rood liep het aantal sterfgevallen op. De meeste slachtoffers waren ouder dan 65 en stierven thuis. De gezondheidsdienst zegt dat het nog maar om een voorlopige raming gaat. Ze gaat ervan uit dat het daadwerkelijke aantal dodelijke slachtoffers door de hitte nog hoger ligt. En in Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen verdronken in meren en rivieren. Rusland heeft zware machinegeweren geplaatst op een gastanker die enkele jaren geleden nog in Rotterdam aangemeerd lag. Dat blijkt uit onderzoek van platform Pointer.

Altijd slachtoffers levend van onder het puin. Vanmorgen konden ze nog een vader en een zoon redden. De Verenigde Staten sturen intussen extra soldaten naar het rampgebied om de hulpverlening via de lucht te ondersteunen en een zwaar getroffen haven te heropenen. De meeste mensen hebben intussen opnieuw drinkwater en stroom. De scholen blijven nog een hele week dicht. We krijgen een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we een mix van zon en wolken verwachten. Er is dan ook kans op een bui bij een graad of 25.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In het Limburgse op Oeteren zijn speciale eenheden van de politie gisteravond binnengevallen in een woning. Een man had zich er verschanst met een mes. Hij had eerder op de dag bedreigingen geuit. Op het moment van de inval was hij al gevlucht. Later op de avond is de man dan toch gearresteerd. In Frankrijk zijn sinds vorige woensdag al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd door de extreme warmte. Dat meldt de gezondheidsdienst. Vooral in departementen met code rood liep het aantal sterfgevallen op. De meeste slachtoffers waren ouder dan 65 en stierven thuis. De gezondheidsdienst zegt dat het nog maar om een voorlopige raming gaat. Ze gaat ervan uit dat het daadwerkelijke aantal dodelijke slachtoffers door de hitte nog hoger ligt. En in Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen verdronken in meren en rivieren. Rusland heeft zware machinegeweren geplaatst op een gastanker die enkele jaren geleden nog in Rotterdam aangemeerd lag. Dat blijkt uit onderzoek van platform Pointer. Het schip vaart langs de kust van NAVO-landen als Finland, Estland en Litouwen. Er zouden Russische soldaten en geheim agenten aan boord zijn. Volgens defensiespecialisten is dit een duidelijk afschrikkingssignaal aan de NAVO. Er doen al langer geruchten de ronde dat Rusland wapens zou inzetten op civiele schepen. Maar het is de eerste keer dat dit op foto's te zien is. In Venezuela zijn nu al 1450 doden geteld na de zware aardbevingen van vorige week. Maar tienduizenden mensen blijven vermist. 4 dagen na de ramp halen hulpverleners wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin. Vanmorgen konden ze nog een vader en een zoon redden. De Verenigde Staten sturen intussen extra soldaten naar het rampgebied om de hulpverlening via de lucht te ondersteunen en een zwaar getroffen haven te heropenen. De meeste mensen hebben intussen opnieuw drinkwater en stroom. De scholen blijven nog een hele week dicht. We krijgen een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we een mix van zon en wolken verwachten. Er is dan ook kans op een bui bij een graad of 25.
1: Nieuws uit je regio. De uitbraak van de zeldzame schimmelinfectie Candida auris in het AZ Sint-Jan in Brugge lijkt achter de rug. Dat bevestigt het departement zorg van het ziekenhuis. In totaal raakten 4 patiënten besmet. Een grondige reiniging door een gespecialiseerde firma lijkt succes te hebben gehad. Candida auris is een zeldzame schimmelinfectie die ernstige ontstekingen kan veroorzaken bij zieke mensen. Het is bovendien lastig te behandelen, aangezien ze vaak resistent is. Begin de maand juni werd het AZ Sint-Jan in Brugge geconfronteerd met een kleine uitbraak. De schimmelinfectie werd eerst vastgesteld bij een patiënt die uit Kosovo kwam en op intensieve zorgen lag. En uiteindelijk raakten dus nog 3 andere patiënten besmet. Door een gesprongen waterleiding stond het kruispunt van de Ardoise Steenweg met de Mandelaan in Roeselare zondagavond even volledig blank. De watergroep kon de leiding snel afsluiten, maar er kunnen nog tot vandaag problemen zijn met de watervoorziening. De oorzaak bleek bij een grote waterleiding te liggen. Medewerkers van de watergroep kwamen met spoed ter plaatse om de leiding plaatselijk af te sluiten. Eens dit gebeurd was, trok het water snel weer weg. Op het kruispunt bleef wel heel wat zand en modder achter. 10.000 bezoekers zakten zaterdag af naar het Middenwaterpark in Brugge voor Feest in het Park. Maar het onweer sloeg vroeger dan verwacht toe. De organisatoren beslisten het gratis festival voortijdig stop te zetten. Een evacuatie die uiteindelijk vlot verliep. Toch blikten bezoekers terug op een geslaagde editie van Feest in het Park, met als blikvanger de Temple of Peace, een constructie van 40 vredesvlaggen die uitgroeide tot het hart van het Brugse festival. En Historium Brugge, gevestigd op de markt, heeft zondag een nieuwe toeristische attractie in de Wollestraat geopend. Met Flyover Bruges maken bezoekers een meeslepende VR-vlucht over het hedendaagse Brugge en ontdekken ze de stad ook vanuit het perspectief van een zwaan, de vogel die zo typisch is voor Brugge. Met Flyover Bruges tonen we Brugge vanuit een nooit eerder getoonde hoek, zo zegt Stijn Bonen. Hij is general manager van Historium Brugge. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossie Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen. Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band. Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen, op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
6: 09-233-7788.
1: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.

0: Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
4: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
0: met ook van de partij DJ Waalkens.
4: Hoe kan ik leven zonder liefde? Hoe kan ik leven zonder jou?
0: Rita Cordy en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond.
5: Under your spell now.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be.
6: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: We zitten weer meer op normaal zomerweer. De hitte is eruit. Komt voorlopig in de loop van deze week toch niet meer terug. En we krijgen maxima die aangenaam zijn. Vanmiddag rond een graad of 20, 22 in de kustregio. Landinwaarts is het natuurlijk wel warmer. Daar halen we maxima van een 23 tot een misschien nog net 25 graden in het uiterste zuiden van de regio. Temperaturen om de ochtend te starten zijn ook meer normaal geworden. We zitten met minima ergens rond een 13 tot 14 graden. En dat is toch weer meer behapbaar. Ook veel zon. Die zon is er al van in de vroege ochtend bij. Blijft erbij, dus we krijgen de hele dag veel zon met brede opklaringen. En een zwakke tot hoogstens matige wind daarbij uit een noordwestelijke hoek. Aan zee iets meer uitgesproken die wind dan landinwaarts. Maar overal komt die uit dezelfde koelere noordwestelijke hoek. Of moeten we zeggen minder warm, want eigenlijk koel kun je het niet noemen. We zitten met zomerse temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De meeste mensen, als je zegt over het onveiligheidsgevoel, dan denken ze onmiddellijk aan zo inbraken, carjackings, hè? Backjacking, hè? Zo van die dingen. En zo, dus, hè. En het is ook uitgewezen dat 80% van de inbraken en de criminaliteit in de grootsteden gebeurt nu door mensen uit het Oostblok. Nee, vroeger kwamen de wijzen uit het Oosten, nu komt krapul uit het Oosten. Hè? Dus Kosovaren, Roemeen, Oost-Europeaan, hè? Tsjechen en zo van die toestand. Hè? De kans dat je s'nachts in je living nog een Turk of een Marokkaan tegenkomt, die is zeer klein. Hè? Ja, een Roemeen of een Kosovaar, dat wel, maar voor de rest. Nee, maar ze zijn zo een keer bij mij rond geweest voor de actie Help Roemenië. Hè? Van Oost-Priesterl, Pavel Jan. Ik heb eigenlijk een koevoet en twee breekijzers gegeven. Maar ja, moet je die mensen toch iets geven als ze iets kunnen mee doen natuurlijk. Hè? Want... Ja, en de meeste carjackers, dat zijn ook Roemenen. Hè? Dat zijn ook de gasten die carjacking doen. Daar heb ik wel respect voor carjackers. Ik vind dat wel nog leuk, ze. Nee, meestal gebeurt dat aan een rood licht. En aan een rood licht, daar kunnen ze ook al een keer tegenhouden om bijvoorbeeld een sticker te kopen of een gom of een foto of een boekje zo van de antiglobalisten of van het Rode Kruis of zo. Maar die gasten, nee, die blijven aandringen. Hè? Terwijl een carjacker, die pikt een auto en voor de rest, gaat u gerust. Hé, maar een antiglobalist, die gasten blijven maar dood. Als je iets gekocht hebt, dan denk je, jongens, toch alstublieft. Wat heb ik niks tegen buitenlanders? Ik ben er eigenlijk wel voor dat er zo verschillende culturen in Vlaanderen komen. Ik vind dat leuk, dat is een verrijking voor Vlaanderen. Hè? Dus, maar waarom altijd dezelfde? Hè? Je ziet hier bijvoorbeeld nooit geen Eskimo in uw straat. Hè? Ja, waarom komen die gasten niet vanuit Groenland naar bij ons wonen? Hè? Ik zou graag meer willen weten over de Eskimo-cultuur. Hè? Die gasten komen niet, die blijven ginder. Waarom? Omdat de levensstandaard in Groenland veel te hoog ligt. Hè? Ja, die gasten rijden allemaal met een dikke slee. Nee, binnen allemaal fresco's aan de muur. Elke avond koude schotel en zo. Dus, Ken je dat niet, een Eskimo, madame? Weet je dat een Eskimo-vrouw weet dat ze gaat bevallen? Nee? Als haar water kraakt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: In het Limburgse op Oeteren zijn speciale eenheden van de politie gisteravond binnengevallen in een woning. Een man had zich er verschanst met een mes. Hij had eerder op de dag bedreigingen geuit. Op het moment van de inval was hij al gevlucht. Later op de avond is de man dan toch gearresteerd. In Frankrijk zijn sinds vorige woensdag al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd door de extreme warmte. Dat meldt de gezondheidsdienst. Vooral in departementen met code rood liep het aantal sterfgevallen op. De meeste slachtoffers waren ouder dan 65 en stierven thuis. De gezondheidsdienst zegt dat het nog maar om een voorlopige raming gaat. Ze gaat ervan uit dat het daadwerkelijke aantal dodelijke slachtoffers door de hitte nog hoger ligt. En in Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen verdronken in meren en rivieren. Rusland heeft zware machinegeweren geplaatst op een gastanker die enkele jaren geleden nog in Rotterdam aangemeerd lag. Dat blijkt uit onderzoek van platform Pointer. Het schip vaart langs de kust van NAVO-landen als Finland, Estland en Litouwen. Er zouden Russische soldaten en geheim agenten aan boord zijn. Volgens defensiespecialisten is dit een duidelijk afschrikkingssignaal aan de NAVO. Er doen al langer geruchten de ronde dat Rusland wapens zou inzetten op civiele schepen. Maar het is de eerste keer dat dit op foto's te zien is. In Venezuela zijn nu al 1450 doden geteld na de zware aardbevingen van vorige week. Maar tienduizenden mensen blijven vermist. 4 dagen na de ramp halen hulpverleners wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin. Vanmorgen konden ze nog een vader en een zoon redden. De Verenigde Staten sturen intussen extra soldaten naar het rampgebied om de hulpverlening via de lucht te ondersteunen en een zwaar getroffen haven te heropenen. De meeste mensen hebben intussen opnieuw drinkwater en stroom. De scholen blijven nog een hele week dicht. We krijgen een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we een mix van zon en wolken verwachten. Er is dan ook kans op een bui bij een graad of 25.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij ASAP Service uit Assenbroek

0: 50 of info@asapservice.be. ASAP Service. Klein probleem, groot resultaat.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Altijd schone muziek.

De nieuwe zomersingle van Bart Kael, je kon het vanmorgen vroeg al horen. Het is deze week onze nieuwe Brugse keppe, Zot Verliefd. Je leest er alles over uiteraard op onze website www.brugseradio.be. En dit is Myrthe Meijers.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb echt hard vindt, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En Skoene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral Helene.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hé?
1: Voorzichtig op de baan, hé, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moorkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13, ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
7: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
6: Mossi Nabas.
8: Eierpa, een nachtwinkel.
6: Of William Boeva.
9: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
6: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
2: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beernaert.

0: Voor boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.
2: De Brugse Radio.

In het Limburgse op Oeteren zijn speciale eenheden van de politie gisteravond binnengevallen in een woning. Een man had zich er verschanst met een mes. Hij had eerder op de dag bedreigingen geuit. Op het moment van de inval was hij al gevlucht. Later op de avond is de man dan toch gearresteerd. In Frankrijk zijn sinds vorige woensdag al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd door de extreme warmte. Dat meldt de gezondheidsdienst. Vooral in departementen met code rood liep het aantal sterfgevallen op. De meeste slachtoffers waren ouder dan 65 en stierven thuis. De gezondheidsdienst zegt dat het nog maar om een voorlopige raming gaat. Ze gaat ervan uit dat het daadwerkelijke aantal dodelijke slachtoffers door de hitte nog hoger ligt. En in Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen verdronken in meren en rivieren. Rusland heeft zware machinegeweren geplaatst op een gastanker die enkele jaren geleden nog in Rotterdam aangemeerd lag. Dat blijkt uit onderzoek van platform Pointer. Het schip vaart langs de kust van NAVO-landen als Finland, Estland en Litouwen. Er zouden Russische soldaten en geheim agenten aan boord zijn. Volgens defensiespecialisten is dit een duidelijk afschrikkingssignaal aan de NAVO. Er doen al langer geruchten de ronde dat Rusland wapens zou inzetten op civiele schepen. Maar het is de eerste keer dat dit op foto's te zien is. In Venezuela zijn nu al 1450 doden geteld na de zware aardbevingen van vorige week. Maar tienduizenden mensen blijven vermist. 4 dagen na de ramp halen hulpverleners wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin. Vanmorgen konden ze nog een vader en een zoon redden. De Verenigde Staten sturen intussen extra soldaten naar het rampgebied om de hulpverlening via de lucht te ondersteunen en een zwaar getroffen haven te heropenen. De meeste mensen hebben intussen opnieuw drinkwater en stroom. De scholen blijven nog een hele week dicht. We krijgen een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we een mix van zon en wolken verwachten. Er is dan ook kans op een bui bij een graad of 25.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Aan de gehelden onze zaak.

Oh, heb mijn best. Allee, Therese. Wat kan zo haar? Wat kan zo haar? Oh, heb mijn best. Allee, Therese.

Ah, zo is dat toch, hè? Willy Lustenhauer, heel lang geleden in de staart van onze maandagvoormiddag samen. Van Muziek bij Stuy werkt voor deze 29e van juni, laatste juni maandag. We gaan naar het middagnieuws en naar een nieuwe aflevering van de VBRO Radioclub. Zometeen met Rudy Meins.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Gisteren zijn alweer schoten gelost in Anderlecht. De politie kreeg daarvoor om 10 uur 's avonds een oproep. Ter plaatse vonden de agenten kogelhulzen, maar er was geen spoor van een mogelijke dader of slachtoffers. Later hebben 2 slachtoffers van het incident zich uit eigen initiatief aangeboden op het commissariaat in Anderlecht. Het onderzoek loopt nog. Het Oostenrijkse leger evacueert ongeveer 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol, vlakbij de Italiaanse grens. In dat toeristische gebied hebben stevige onweersbuien modderstromen veroorzaakt, waardoor wegen zijn geblokkeerd en toeristen vastkwamen te zitten. De meeste werden opgevangen in lokale restaurants en worden vandaag opgehaald. Kwetsbare mensen zijn gisteren al geëvacueerd met een politiehelikopter. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van een cruiseschip voor de kust van Honfleur in Noord-Frankrijk. Op het schip was brand uitgebroken. Alle 163 opvarenden konden worden gered. Niemand raakte gewond. De gemeente vangt de passagiers tijdelijk op. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het tennis staat Zizou Berghs op de hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Gisteren won hij zijn eerste ATP-titel op het toernooi in Eastbourne in Engeland. Daardoor stijgt Berghs 11 plaatsen naar nummer 37. Alexander Bloks blijft de beste Belg op 36. En de Italiaan Jannik Sinner blijft voorlopig nummer 1. Zon en wat wolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij maximaal 27 graden. De rest van de week zowat hetzelfde weer bij een graad of 26.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Altijd schone muziek.

0: Een zeer goede middag. Welkom bij VWRO. Dit zijn de zomergroetjes op maandag, vandaag 29 juni. En de grote warmte is even voorbij. Het wordt van de week wel erg zonnig, maar iets minder warm. En daar zal niemand kwaad om zijn, denk ik. Ook Koen Krukke niet. Die komt vandaag vertellen over Gentse waterzooi. En doet dat uiteraard in de sfeer van de Gentse feesten. Welkom.
1: Zomergroetjes van de VWRO.

0: de VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer een Foodbar Lord of the Wings in Wenen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
0: Wenen. Met ook van de partij Didier Waalkens.
1: Hoe kan ik leven zonder liefde? Hoe kan ik leven zonder jou?
0: Rita Cordy en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag een fraaie zomerdag met temperaturen van vooraan de 20 graden in de kustregio tot een lokale 4, misschien net 25 graden dieper in de regio. Dus dat zijn weer meer behapbare temperaturen. Die grote hitte van de voorbije dagen, die zijn we wel degelijk overal. Veel zon daarbij, dus het algemene weerbeeld ziet er echt wel goed uit. Met brede opklaringen en flinke zonnige periodes. Met een zwakke tot hoogstens matige wind daarbij uit een noordwestelijke richting. Kortom, normaal zomerweer zonder die excessen die we de voorbije tijd kregen. Ook vanavond, een normale zomerse avond, geleidelijke afkoeling. En tegen de ochtend zitten we dan met normale minima ergens tussen een 13 en een 15-tal graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Allee, iedereen aan tafelen, mijn hand de soep het scheppen. Smakelijk en ziet hij een mondje niet verbrand, mensen.

0: Gisteren zijn alweer schoten gelost in Anderlecht. De politie kreeg daarvoor om 10 uur 's avonds een oproep. Ter plaatse vonden de agenten kogelhulzen, maar er was geen spoor van een mogelijke dader of slachtoffers. Later hebben 2 slachtoffers van het incident zich uit eigen initiatief aangeboden op het commissariaat in Anderlecht. Het onderzoek loopt nog. Het Oostenrijkse leger evacueert ongeveer 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol, vlakbij de Italiaanse grens. In dat toeristische gebied hebben stevige onweersbuien modderstromen veroorzaakt, waardoor wegen zijn geblokkeerd en toeristen vastkwamen te zitten. De meeste werden opgevangen in lokale restaurants en worden vandaag opgehaald. Kwetsbare mensen zijn gisteren al geëvacueerd met een politiehelikopter. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van een cruiseschip voor de kust van Honfleur in Noord-Frankrijk. Op het schip was brand uitgebroken. Alle 163 opvarenden konden worden gered. Niemand raakte gewond. De gemeente vangt de passagiers tijdelijk op. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het tennis staat Zizou Bergs op de hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Gisteren won hij zijn eerste ATP-titel op het toernooi in Eastbourne in Engeland. Daardoor stijgt Bergs 11 plaatsen naar nummer 37. Alexander Bloks blijft de beste Belg op 36. En de Italiaan Jannik Sinner blijft voorlopig nummer 1. Zon en wat wolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij maximaal 27 graden. De rest van de week zowat hetzelfde weer bij een graad of 26.
1: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu. Met Rudy Meijns.
1: Heel fijn dat we vandaag Koen Krukke nog eens op de praatstoel hebben in deze aflevering van Voor het Voetlicht, waarin we Vlaamse en Nederlandse artiesten hun zegje laten doen over liedjes uit hun repertoire. En vandaag een smakelijk thema, namelijk Gentse waterzooi.
2: Ik denk, dat is het product, hè? Het nationale product in Gent, dat is de waterzooi.
3: Ja.
2: En eigenlijk, dat is met kip en al die dingen en lekkere groenten en alle andere... allerhande hoofdverdikkelingen. Ik struikel over mijn woorden. Rudy, dat is wat een draak dat ik hier zit bij jou.
3: Ja.
2: Nee, maar dat is met allerhande producten. Hè.
3: Ja.
2: Gezonde producten eigenlijk.
3: Natuurproducten.
2: Hè. Natuurproducten eigenlijk. Hè. Ja. En ja, dat wordt geserveerd ongelooflijk in Gent. En de meeste mensen komen dan ook, als ze in Gent komen, toeristen en zo, willen een waterzooi eten. Hè.
3: Mm. Ja.
2: Ik ben er niet zo zot van. Persoonlijk ben ik er niet zo zot van.
3: Was het niet arme voeding?
2: En wel, ja, zo'n beetje voor de arme mensen. Hè.
3: Ja, hè.
2: Kip en daar groente bij en daar waren bouillon bij en veel water. En dat was eigenlijk zo'n beetje, ja, de goedkope voeding eigenlijk. Hè.
3: Ja.
2: Maar dat vroeger ook de mosselen waren. Hè.
3: Inderdaad, ja, absoluut. Ja,
2: zijn,
3: nu
2: hè.
3: Een delicatesse.
2: Kost dat heel veel geld, mossels, maar vroeger was dat had de mossels voor de goedkope. En dat was ook zo met de waterzooi eigenlijk.
3: Ja,
2: hè.
3: Ja. De melodie van dat liedje is eigenlijk een heel bekende song van vroeger.
2: Ja, A Media Luz. Hè. Ah. Et toda Media Luz, toriorum. Spaans,
3: ja. En je hebt er een eigen tekst op gemaakt? Of hoe?
2: Ja, we hebben dan een eigen tekst op gemaakt. Eerst hadden we de cd opgenomen met allemaal Gentse liedjes.
3: Mm-hmm.
2: En er is dan al een tweede van gekomen, omdat dat zo'n danig groot succes had. Die Gentse liedjes, ik deed daar bijvoorbeeld de Gentse feesten mee. Op Sint-Baafsplein stond er gewoon 13.000 mensen.
3: Gewoon?
2: Ze stonden gewoon tegen de muur geplakt van het Sint-Baafsplein en van Belfort. Om te kijken en dan mee te maken. Zelfs de Chinezen en andere bevolkingen en andere kleuren stonden te zingen. Maar ze wisten eigenlijk niet over wat dat ging.
3: Echt?
2: En het was zodanig erg veel volk dat ze zeiden op de nationale verkeersinformatie op de radio, die zeiden ze van, u kan Gent niet binnen, want Koen Krukke is nu een concert aan het geven op zijn Baafsplein.
3: Nee, dat?
2: Dat was verschrikkelijk. Het was echt. En dan, het jaar daarna, hebben we dat teruggedaan. Is er terug een cd van gekomen en daar stond de waterzooi op. En dat heeft een televisie toen ook opgenomen.
3: Mm.
2: Met allemaal een anderhalf uur lang, allemaal Gentse liedjes.

0: Dat is ongelooflijk. Ja. En niet ondertiteld.
1: En niet ondertiteld?
0: Niet ondertiteld, ja, dat was eigenlijk... Ja,
1: puur Gens dus.
0: Puur Gens, ja. En daar heb ik ook de waterzooi dan klaargemaakt op zijn Baafsplein. Mm-hmm. Voor duizenden mensen. Hè. Ja. Maar ik heb er mijn versie van gemaakt. Maar ik heb er look en van al in gedaan. Normaal is dat eigenlijk niet. Mijn waterzooi is er iets meer bij.
1: Ja, mocht iets pittiger zijn.
0: Ja.
1: Dus gepakt een bont porrij.
0: Gepakt een pak porrij, gedoet er waterba. En nu qua vers gegroens, zoals een dore van een na. Ja. Gezet dat op een vier en gekookt dat met plezier. En zijn die kiekens zoogde, geeft ons de boel morier.

letters and coax me sat in my water. She set ons af en zet ze saaien en klopt een kieken in de pot. Je moet u een beetje groensels kaasen, saunders en wortels en wat luk. Wilde weten hoe dat vuurt wordt, luistert ons naar mijn recept. Het is geen soep, geen pap, maar een pla van uit Ust Vlaanderen, die zijn geld sugeren aan. Gepakt een papora, je doet er waterba. En nu kwam vers gegroemsels, een dore van een a. Je zet dat op een vier, hij kookt dat met plezier. En zijn die kiekenzoogte, geeft ons de pot morier.

kritisch was zo van uw groensels. Want de kiekes die moet hebben, Joder van van dat bier. En het groensel dat is gesneden in stukjes en broekjes van zuurgruut. Wordt er zee van kiekes, meepetoeters en groensel. Het is geen soep, geen pap, maar een pla van uit uw Vlaanderen. Die zijn geld sugeren, hè. Gepakt een pak pora, gedoet er waterba. En nu qua vestje groensels, een doren van een a. Gezet dat op een vier, en kookt dan met plezier. En zijn die kiekes zoogte, geeft ons de pot morier.

We krijgen een weer meer normale situatie op en naast de weerkaarten. Je ziet dat de temperaturen weer meer normale niveaus bereiken. Vandaag maxima van een 20, 22-tal graden in de kustregio. Landinwaarts is het warmer. Daar halen we nog een 3, 24 graden. En misschien hier en daar nog net even een gooi naar een graad of 25. Maar die grote hitte, die zijn we wel degelijk kwijt. Daarbij een fraai weerbeeld. Heel veel zon. Een overvloed aan zon zelfs. In de loop van de dag is een enkele sluier of stapelwolk, maar geen grote neerslagpartijen of wolkenpartijen meer in de buurt. En buien zijn al helemaal niet aan de orde. Daarbij zien we dat de komende dagen die weersverbetering er blijft inzitten met telkens zonnige dagen en temperaturen die ook telkens gemakkelijk oplopen naar ongeveer dezelfde waarden. 20, 22 graden aan zee, een graad of 3, 24 dieper landinwaarts. Veel variatie zit er niet in. Misschien af en toe is een zwakke storing die weet door te dringen. Zo kunnen we dinsdagochtend misschien starten met wat meer wolken. Wie weet ook een drup regen hier of daar. Ook woensdag ligt een zwakke storing in de buurt en zou eventueel ergens wel eens een bui kunnen opduiken of wat regen, maar het is allemaal heel weinig en telkens keert die zon toch wel weer terug. Dus we zitten gebeiteld voor een mooie zomerweek met normale temperaturen. Op termijn zit er wel weer hitte in de weerkaarten, maar dat zit voorlopig op een week ver en er is nog niet onmiddellijk een indicatie dat dat heel snel dichterbij komt. We zien dat tegen dan wel weer.

0: De zomergoedjes zijn weer overgebracht tussen 12 en bijna 1 uur. En Danny Jew mocht nog eens een hit uit 74 zingen. En Goodbye Yellow. Wij zijn er morgen terug. En dan is Erik Marijsen onze gast. En komt hij ook vertellen over zo'n typische zomerplaat uit ergens een zomer in 19 of de jaren 70. Adieu Marianne. Dat is dus voor morgen. Ik hoop dat hij dan ook weer luistert. Fijne dag nog bij VBRO.
1: Zomergroetjes van de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Gisteren zijn alweer schoten gelost in Anderlecht. De politie kreeg daarvoor om 10 uur 's avonds een oproep. Ter plaatse vonden de agenten kogelhulzen, maar er was geen spoor van een mogelijke dader of slachtoffers. Later hebben 2 slachtoffers van het incident zich uit eigen initiatief aangeboden op het commissariaat in Anderlecht. Het onderzoek loopt nog. Het Oostenrijkse leger evacueert ongeveer 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol, vlakbij de Italiaanse grens. In dat toeristische gebied hebben stevige onweersbuien modderstromen veroorzaakt, waardoor wegen zijn geblokkeerd en toeristen vastkwamen te zitten. De meeste werden opgevangen in lokale restaurants en worden vandaag opgehaald. Kwetsbare mensen zijn gisteren al geëvacueerd met een politiehelikopter. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van een cruiseschip voor de kust van Honfleur in Noord-Frankrijk. Op het schip was brand uitgebroken. Alle 163 opvarenden konden worden gered. Niemand raakte gewond. De gemeente vangt de passagiers tijdelijk op. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het tennis staat Zizou Berghs op de hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Gisteren won hij zijn eerste ATP-titel op het toernooi in Eastbourne in Engeland. Daardoor stijgt Berghs 11 plaatsen naar nummer 37. Alexander Bloks blijft de beste Belg op 36. En de Italiaan Jannik Sinner blijft voorlopig nummer 1. Zon en wat wolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij maximaal 27 graden. De rest van de week zowat hetzelfde weer bij een graad of 26.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg maar, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Your Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem. De lingeriezaak aan de Moorkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje. Omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
5: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beernaert.

0: Op jouw feest, evenement of organisatie. Voor boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be. Altijd schone muziek.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philippe Dazen.

0: Frank Kalom. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
7: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
7: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
8: De Brugse Radio.

0: De beste muziek voor het Brugse Ommeland.
1: Yes! Papi, come on! Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on, let's do this game.

Gisteren zijn alweer schoten gelost in Anderlecht. De politie kreeg daarvoor om 10 uur 's avonds een oproep. Ter plaatse vonden de agenten kogelhulzen, maar er was geen spoor van een mogelijke dader of slachtoffers. Later hebben 2 slachtoffers van het incident zich uit eigen initiatief aangeboden op het commissariaat in Anderlecht. Het onderzoek loopt nog. Het Oostenrijkse leger evacueert ongeveer 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol, vlakbij de Italiaanse grens. In dat toeristische gebied hebben stevige onweersbuien modderstromen veroorzaakt, waardoor wegen zijn geblokkeerd en toeristen vastkwamen te zitten. De meesten werden opgevangen in lokale restaurants en worden vandaag opgehaald. Kwetsbare mensen zijn gisteren al geëvacueerd met een politiehelikopter. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van een cruiseschip voor de kust van Honfleur in Noord-Frankrijk. Op het schip was brand uitgebroken. Alle 163 opvarenden konden worden gered. Niemand raakte gewond. De gemeente vangt de passagiers tijdelijk op. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het tennis staat Zizou Bergs op de hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Gisteren won hij zijn eerste ATP-titel op het toernooi in Eastbourne in Engeland. Daardoor stijgt Bergs 11 plaatsen naar nummer 37. Alexander Bloks blijft de beste Belg op 36. En de Italiaan Jannik Sinner blijft voorlopig nummer 1. Zon en wat wolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij maximaal 27 graden. De rest van de week zowat hetzelfde weer bij een graad of 26.

We krijgen een weer meer normale situatie op en naast de weerkaarten. Je ziet dat de temperaturen weer meer normale niveaus bereiken. Vandaag maxima van een 20, 22-tal graden in de kustregio. Landinwaarts is het warmer, daar halen we nog een 3, 24 graden. En misschien hier en daar nog net even een gooi naar een graad of 25. Maar die grote hitte, die zijn we wel degelijk kwijt. Daarbij een fraai weerbeeld, heel veel zon, een overvloed aan zon zelfs. In de loop van de dag is een enkele sluier of stapelwolk, maar geen grote neerslagpartijen of wolkenpartijen meer in de buurt. En buien zijn al helemaal niet aan de orde. Daarbij zien we dat de komende dagen die weersverbetering er blijft inzitten met telkens zonnige dagen en temperaturen die ook telkens gemakkelijk oplopen naar ongeveer dezelfde waarden. 20, 22 graden aan zee, een graad of 3, 24 dieper landinwaarts. Veel variatie zit er niet in. Misschien af en toe is een zwakke storing die weet door te dringen. Zo kunnen we dinsdagochtend misschien starten met wat meer wolken. Wie weet ook een drup regen hier of daar. Ook woensdag ligt een zwakke storing in de buurt en zou eventueel ergens wel eens een bui kunnen opduiken of wat regen, maar het is allemaal heel weinig en telkens keert die zon toch wel weer terug. Dus we zitten gebeiteld voor een mooie zomerweek met normale temperaturen. Op termijn zit er wel weer hitte in de weerkaarten, maar dat zit voorlopig op een week ver en er is nog niet onmiddellijk een indicatie dat dat heel snel dichterbij komt. We zien dat tegen dan wel weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Gisteren zijn alweer schoten gelost in Anderlecht. De politie kreeg daarvoor rond 10 uur 's avonds een oproep. Ter plaatse vonden de agenten kogelhulzen, maar er was geen spoor van een mogelijke dader of slachtoffers. Later hebben 2 slachtoffers van het incident zich uit eigen initiatief aangeboden op het commissariaat in Anderlecht. Het onderzoek loopt nog. Het Oostenrijkse leger evacueert ongeveer 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol, vlakbij de Italiaanse grens. In dat toeristische gebied hebben stevige onweersbuien modderstromen veroorzaakt, waardoor wegen zijn geblokkeerd en toeristen vastkwamen te zitten. De meeste werden opgevangen in lokale restaurants en worden vandaag opgehaald. Kwetsbare mensen zijn gisteren al geëvacueerd met een politiehelikopter. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van een cruiseschip voor de kust van Honfleur in Noord-Frankrijk. Op het schip was brand uitgebroken. Alle 163 opvarenden konden worden gered. Niemand raakte gewond. De gemeente vangt de passagiers tijdelijk op. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het tennis staat Zizou Berghs op de hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Gisteren won hij zijn eerste ATP-titel op het toernooi in Eastbourne in Engeland. Daardoor stijgt Berghs 11 plaatsen naar nummer 37. Alexander Bloks blijft de beste Belg op 36. En de Italiaan Jannik Sinner blijft voorlopig nummer 1. Zon en wat wolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij maximaal 27 graden. De rest van de week zowat hetzelfde weer bij een graad of 26.
1: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Druppelt je kraan? Of zit de sifon verstopt? Koen van Assap Service helpt ook bij kleine herstellingen, waar anderen vaak voor passen. Bel 0479 43 47 51. info@assapservice.be. Assap Service. Klein probleem, groot resultaat.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
3: Mossi Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
3: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be.
1: Want ik van binnen, wil ik jou beminnen. Oh, ik voel vlinders.
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Dag beste luisteraars, hier zijn we weer.
4: Nico de Klerk en
3: Eddy Govert.
4: Voilà. Allebei weer paraat, hè?
3: Hebben we nu alle twee last van een gespleten persoonlijkheid?
4: Nee. We proberen toch zo
3: ludiek mogelijk te starten.
4: Amabel over te komen, ja. Voor de luisteraars van de VBRO natuurlijk.
3: Het lukt ons niet altijd.
4: Maar ze kennen ons al een beetje, hè?
3: Gelukkig maar. Nu, Eddy, we zijn vandaag het archief uitgelaveerd. Ja, ik moet echt duidelijk eens gaan zoeken wat ik wil zeggen daarmee.
4: Een beetje in de war, hè, zeg.
3: Ja, duidelijk. Nu, we zijn uit het archief gekomen dus.
4: Gekropen? Gekomen.
3: Ja, met een single.
4: Ja.
3: Een single op het plaatlabel Gnome uit 1985.
4: En nog een beetje een verrassing, zeg.
3: Van een 25-jarige die in een mooie cabrio zit met een knappe dame naast hem. Lijkt me een beetje atypisch voor deze man, maar oké, goed.
4: Ja, ik denk eerder aan Luc Appermont als ik die foto zie.
3: Zie jij Luc Appermont op die
4: nee,
3: foto?
4: Nee, maar zal hij wel content geweest zijn?
3: Luc Appermont kende toen blijkbaar ook al Bart Kuil. Want dat gaat over Bart Kuil vooral.
4: Ja, het gaat al een tijd terug, hè, die liaison.
3: Ja, de liaison noem je dat. Oké, goed, ja. Maakt niet uit hoe je het noemt.
4: Allee, we gaan het proper houden, hè.
3: Ja, maar alhoewel, proper. Snel rijden is zo dom als snel vrijen.
4: Dat was de titel van dat liedje, hè?
3: Ja.
4: Dat is een beetje chockant, hè.
3: En is het niet met Luc Appermont of met die dame?
4: Ik weet het niet, maar er staat een dame op de hoes.
3: Ja, maar op de hoes, dat wil niks zeggen.
4: Maar ja, daar kun je opzetten wat je wil.
3: Je kunt daarin steken wat je wil, hè?
4: Ja, en zeker die cabrio.
3: En dat hoesje bedoel ik, hè?
4: Jawel. niet te veel details, hè?
3: Nee, maar geef toe, het is een heel atypisch Bart Kuil nummer.
4: Ja, ik moest al 3 keer goed luisteren om...
3: Hey, zijn uitspraak is niet zo goed nog.
4: Nee, het klinkt ook niet zo typisch Bart Kuil.
3: Nee.
4: Het klonk later toch wel anders, hoor.
3: Nu, misschien is het een les voor de mensen thuis...
4: Hij was misschien in de war, hè, met die cabrio en
3: maar misschien
4: met die dame.
3: Een les voor de mensen thuis, hè?
4: Ik weet het niet.
3: Snel rijden is zo dom als snel vrijen.
4: Ja, dat is zonder meer een feit.
3: Allee, van dat tweede heb ik zoiets van, dan is het ook heel veel te snel voorbij.
4: Ja, absoluut.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philip Dazen.
5: Ik ben gek op jou, Tikero.
1: Aurélie. En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
6: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: We krijgen vanmiddag een fraaie zomerdag met temperaturen van vooraan de 20 graden in de kustregio tot een lokale 4, misschien net 25 graden dieper in de regio. Dus dat zijn weer meer behapbare temperaturen. Die grote hitte van de voorbije dagen, die zijn we wel degelijk overal. Veel zon daarbij, dus het algemene weerbeeld ziet er echt wel goed uit. Met brede opklaringen en flinke zonnige periodes. Met een zwakke tot hoogstens matige wind daarbij uit een noordwestelijke richting. Kortom, normaal zomerweer zonder die excessen die we de voorbije tijd kregen. Ook vanavond, een normale zomerse avond, geleidelijke afkoeling. En tegen de ochtend zitten we dan met normale minima ergens tussen een 13 en een 15 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

boire un chocolat. La place rouge était vide.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Paolo Falzone gaat in cassatie tegen zijn veroordeling tot 27 jaar cel voor het drama in Strepy 4 jaar geleden. De man reed toen aan 160 km per uur in op een carnavalsoptocht. 7 mensen kwamen om en er vielen tientallen gewonden. De advocaten van Falzone verzetten zich tegen de kwalificatie doodslag. Cassatie oordeelt niet over de grond van de zaak, maar over de procedures. Als het Hof vindt dat die niet correct verlopen zijn, moet het hele proces opnieuw beginnen. In Stade in Duitsland, een stad ten westen van Hamburg, zijn vanmiddag zeker 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde die in een jeugdinstelling, maar er is nog veel onduidelijkheid. De politie heeft al 1, mogelijk 2 daders gearresteerd, maar zou nog andere verdachten op de hielen zitten. Over de identiteit van de slachtoffers of het motief voor de schietpartij is niets officieel gecommuniceerd. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een 27-jarige voormalige zorgkundige krijgt 40 maanden cel voor de zware mishandeling van 3 bewoonsters van woonzorgcentra in Braschaat en Deurne. Het ging om hulpeloze, hoogbejaarde vrouwen, sommige dementerend. Een van hen is niet veel later overleden, maar een verband kon niet worden aangetoond. De gruwelijke feiten kwamen aan het licht na camerabeelden en politieonderzoek. De man, wiens identiteit altijd uit de pers is gehouden, moet ook schadevergoedingen betalen aan de families van de slachtoffers. Hij werkt intussen niet meer in de zorg. En de man die zaterdagnacht in kritieke toestand was gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw in Blankenbergen is buiten levensgevaar. De man van 59 is een voormalige horecabaas die vroeger onder meer enkele bekende danscafés in de stad uitbaatte. Enkele uren voor de politie hem vond, zou hij het met een groep mannen aan de stok gekregen hebben op een strandbar. Na getuigenverhoor en analyse van camerabeelden is de politie op zoek naar 2 verdachten. Die zijn nog niet gevonden. Tot 27 graden vanmiddag, aan zee tot 21. Het blijft wel de hele dag droog. Woensdag zou het kunnen gaan regenen, dan halen we nog 24 graden.
1: Nieuws uit je regio. De uitbraak van de zeldzame schimmelinfectie Candida auris in het AZ Sint-Jan in Brugge lijkt achter de rug. Dat bevestigt het departement zorg van het ziekenhuis. In totaal raakten 4 patiënten besmet. Een grondige reiniging door een gespecialiseerde firma lijkt succes te hebben gehad. Candida auris is een zeldzame schimmelinfectie die ernstige ontstekingen kan veroorzaken bij zieke mensen. Het is bovendien lastig te behandelen, aangezien ze vaak resistent is. Begin de maand juni werd het AZ Sint-Jan in Brugge geconfronteerd met een kleine uitbraak. De schimmelinfectie werd eerst vastgesteld bij een patiënt die uit Kosovo kwam en op intensieve zorgen lag. En uiteindelijk raakten dus nog 3 andere patiënten besmet. Door een gesprongen waterleiding stond het kruispunt van de Ardoise Steenweg met de Mandelaan in Roeselare zondagavond even volledig blank. De watergroep kon de leiding snel afsluiten, maar er kunnen nog tot vandaag problemen zijn met de watervoorziening. De oorzaak bleek bij een grote waterleiding te liggen. Medewerkers van de watergroep kwamen met spoed ter plaatse om de leiding plaatselijk af te sluiten. Eens dit gebeurd was, trok het water snel weer weg. Op het kruispunt bleef wel heel wat zand en modder achter. 10.000 bezoekers zakten zaterdag af naar het Middenwaterpark in Brugge voor Feest in het Park. Maar het onweer sloeg vroeger dan verwacht toe. De organisatoren beslisten het gratis festival voortijdig stop te zetten. Een evacuatie die uiteindelijk vlot verliep. Toch blikten bezoekers terug op een geslaagde editie van Feest in het Park. Met als blikvanger de Temple of Peace, een constructie van 40 vredesvlaggen die uitgroeide tot het hart van het Brugse festival. En Historium Brugge, gevestigd op de markt, heeft zondag een nieuwe toeristische attractie in de Wollestraat geopend. Met Flyover Bruges maken bezoekers een meeslepende VR-vlucht over het hedendaagse Brugge en ontdekken ze de stad ook vanuit het perspectief van een zwaan, de vogel die zo typisch is voor Brugge. Met Flyover Bruges tonen we Brugge vanuit een nooit eerder getoonde hoek, zo zegt Stijn Bonen. Hij is general manager van Historium Brugge.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Proef Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij alleen, mijn rots in de branding.
4: Philippe Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Altijd schone muziek.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen en Richard.
1: Mossi Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
7: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
2: Internationale Tattoo Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Tattoo Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via tattoobrugge.be. Internationale Tattoo Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
8: De Brugse Radio.

0: VBRO.
1: Wij maken je dag gewoon gezellig.
2: Je praat groot, je speelt het hart.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Paolo Falzone gaat in cassatie tegen zijn veroordeling tot 27 jaar cel voor het drama in Strepy 4 jaar geleden. De man reed toen aan 160 km per uur in op een carnavalsoptocht. 7 mensen kwamen om en er vielen tientallen gewonden. De advocaten van Falzone verzetten zich tegen de kwalificatie doodslag. Cassatie oordeelt niet over de grond van de zaak, maar over de procedures. Als het Hof vindt dat die niet correct verlopen zijn, moet het hele proces opnieuw beginnen. In Stade in Duitsland, een stad ten westen van Hamburg, zijn vanmiddag zeker 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde die in een jeugdinstelling, maar er is nog veel onduidelijkheid. De politie heeft al 1, mogelijk 2 daders gearresteerd, maar zou nog andere verdachten op de hielen zitten. Over de identiteit van de slachtoffers of het motief voor de schietpartij is niets officieel gecommuniceerd. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een 27-jarige voormalige zorgkundige krijgt 40 maanden cel voor de zware mishandeling van 3 bewoonsters van woonzorgcentra in Braschaat en Deurne. Het ging om hulpeloze, hoogbejaarde vrouwen, sommige dementerend. Een van hen is niet veel later overleden, maar een verband kon niet worden aangetoond. De gruwelijke feiten kwamen aan het licht na camerabeelden en politieonderzoek. De man, wiens identiteit altijd uit de pers is gehouden, moet ook schadevergoedingen betalen aan de families van de slachtoffers. Hij werkt intussen niet meer in de zorg. En de man die zaterdagnacht in kritieke toestand was gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw in Blankenbergen is buiten levensgevaar. De man van 59 is een voormalige horecabaas die vroeger onder meer enkele bekende danscafés in de stad uitbaatte. Enkele uren voor de politie hem vond, zou hij het met een groep mannen aan de stok gekregen hebben op een strandbar. Na getuigenverhoor en analyse van camerabeelden is de politie op zoek naar 2 verdachten. Die zijn nog niet gevonden. Tot 27 graden vanmiddag, aan zee tot 21. Het blijft wel de hele dag droog. Woensdag zou het kunnen gaan regenen, dan halen we nog 24 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Naar Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Internationale Tattoo Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Tattoo Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via tattoobrugge.be. Internationale Tattoo Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO. Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beernaert.

0: Feest, evenement of organisatie. Voor boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op beernaard-entertainment.be.
1: In de verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: beernaard-entertainment.be. Altijd schone muziek.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philip Dazen.
2: Ik ben gek op jou, Tikero.
0: Aurélie. En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86 of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht koelt het netjes af. Tegen de ochtend zitten de minima daar ergens rond een 13, 14-tal graden. Wat meer normale minimumtemperaturen zijn voor onze regio dan de hitte die we de voorbije week te pakken kregen. Daarbij is het eerst helder. Tegen de ochtend schuiven er geleidelijk aan wat meer wolken binnen. En mogelijk valt er daar dan morgenochtend een lokaal druppeltje regen uit. Maar meer dan een lokaal druppeltje zal dat alleszins niet worden. De wind die valt vanavond en vannacht grotendeels weg. Komt nog steeds uit de noordwestelijke richting. Maar zoals gezegd, veel wind zal er zeker en vast niet meer aanwezig zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

Paolo Falzone gaat in cassatie tegen zijn veroordeling tot 27 jaar cel voor het drama in Strepy 4 jaar geleden. De man reed toen aan 160 kilometer per uur in op een carnavalsoptocht. 7 mensen kwamen om en er vielen tientallen gewonden. De advocaten van Falzone verzetten zich tegen de kwalificatie doodslag. Cassatie oordeelt niet over de grond van de zaak, maar over de procedures. Als het Hof vindt dat die niet correct verlopen zijn, moet het hele proces opnieuw beginnen. In Stade in Duitsland, een stad ten westen van Hamburg, zijn vanmiddag zeker 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde die in een jeugdinstelling, maar er is nog veel onduidelijkheid. De politie heeft al 1, mogelijk 2 daders gearresteerd, maar zou nog andere verdachten op de hielen zitten. Over de identiteit van de slachtoffers of het motief voor de schietpartij is niets officieel gecommuniceerd. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een 27-jarige voormalige zorgkundige krijgt 40 maanden cel voor de zware mishandeling van 3 bewoonsters van woonzorgcentra in Braschaat en Deurne. Het ging om hulpeloze, hoogbejaarde vrouwen, sommige dementerend. Een van hen is niet veel later overleden, maar een verband kon niet worden aangetoond. De gruwelijke feiten kwamen aan het licht na camerabeelden en politieonderzoek. De man, wiens identiteit altijd uit de pers is gehouden, moet ook schadevergoedingen betalen aan de families van de slachtoffers. Hij werkt intussen niet meer in de zorg. En de man die zaterdagnacht in kritieke toestand was gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw in Blankenbergen is buiten levensgevaar. De man van 59 is een voormalige horecabaas die vroeger onder meer enkele bekende danscafés in de stad uitbaatte. Enkele uren voor de politie hem vond, zou hij het met een groep mannen aan de stok gekregen hebben op een strandbar. Na getuigenverhoor en analyse van camerabeelden is de politie op zoek naar 2 verdachten. Die zijn nog niet gevonden. Tot 27 graden vanmiddag, aan zee tot 21. Het blijft wel de hele dag droog. Woensdag zou het kunnen gaan regenen, dan halen we nog 24 graden.

I and I to everyone.

komende dagen en eigenlijk de hele week lijkt het weer een beetje een variatie op wat we vandaag kregen. We zien af en toe wel eens een paar wolkenvelden opduiken. Vooral dan misschien dinsdagochtend om de dag te starten. Ook woensdag zou in de loop van de dag wel wat bewolking kunnen voorkomen. En wie weet valt er dan ergens zelfs een bui uit. En ook donderdag, vrijdag kan dat wel al eens gebeuren. Maar eigenlijk door de band genomen zal het toch de zon zijn die de hele week het grootste deel van de dagen voor haar rekening zal nemen. Temperatuursgewijs zitten we op eigenlijk vrij aangename en normale zomerse maxima. Die lopen gemakkelijk telkens op tot rond een 20, 22 graden in de kustregio. Landinwaarts is het warmer en de regel is hoe verder landinwaarts, hoe warmer het kan worden. Met zelfs nog altijd pieken hier en daar tot rond een zomerse 25 dieper landinwaarts. Maar de grote hitte, zoals we die vorige week kenden, die is eruit. En voorlopig komt die ook niet terug. Misschien op langere termijn, maar niet in de loop van de komende dagen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Paolo Falzone gaat in cassatie tegen zijn veroordeling tot 27 jaar cel voor het drama in Strepy 4 jaar geleden. De man reed toen aan 160 km per uur in op een carnavalsoptocht. 7 mensen kwamen om en er vielen 10 gewonden. De advocaten van Falzone verzetten zich tegen de kwalificatie doodslag. Cassatie oordeelt niet over de grond van de zaak, maar over de procedures. Als het Hof vindt dat die niet correct verlopen zijn, moet het hele proces opnieuw beginnen. In Stade in Duitsland, een stad ten westen van Hamburg, zijn vanmiddag zeker 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde die in een jeugdinstelling, maar er is nog veel onduidelijkheid. De politie heeft al 1, mogelijk 2 daders gearresteerd, maar zou nog andere verdachten op de hielen zitten. Over de identiteit van de slachtoffers of het motief voor de schietpartij is niets officieel gecommuniceerd. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een 27-jarige voormalige zorgkundige krijgt 40 maanden cel voor de zware mishandeling van 3 bewoonsters van woonzorgcentra in Braschaat en Deurne. Het ging om hulpeloze, hoogbejaarde vrouwen, sommige dementerend. Een van hen is niet veel later overleden, maar een verband kon niet worden aangetoond. De gruwelijke feiten kwamen aan het licht na camerabeelden en politieonderzoek. De man, wiens identiteit altijd uit de pers is gehouden, moet ook schadevergoedingen betalen aan de families van de slachtoffers. Hij werkt intussen niet meer in de zorg. En de man die zaterdagnacht in kritieke toestand was gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw in Blankenbergen is buiten levensgevaar. De man van 59 is een voormalige horecabaas die vroeger onder meer enkele bekende danscafés in de stad uitbaatte. Enkele uren voor de politie hem vond, zou hij het met een groep mannen aan de stok gekregen hebben op een strandbar. Na getuigenverhoor en analyse van camerabeelden is de politie op zoek naar 2 verdachten. Die zijn nog niet gevonden. Tot 27 graden vanmiddag, aan zee tot 21. Het blijft wel de hele dag droog. Woensdag zou het kunnen gaan regenen, dan halen we nog 24 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ultrasporter Mathieu Bonne uit Bredene heeft in Lago Brugge opnieuw geschiedenis geschreven. Hij verbrak het wereldrecord 7 days pool swim met een verbluffende afstand van 364,40 kilometer, meer dan zijn beoogde 360 kilometer. Na 7 dagen baantjes trekken kroop Bonne zondag zichtbaar uitgeput, maar dolgelukkig uit het zwembad. Hij sprak van zijn zwaarste challenge ooit, zowel mentaal als emotioneel. Toch bleef hij omringd door supporters, familie en zijn vaste team. Bonne benadrukt dat hij met zijn prestaties vooral kinderen wil inspireren en tonen dat alles mogelijk is in het leven. Hij gaf ook mee dat dit pas het begin is. Hij wil dit jaar nog een straffere zwemuitdaging uit zijn mouw schudden. De uitbraak van de zeldzame schimmelinfectie Candida auris in het AZ Sint-Jan Brugge lijkt achter de rug. Dat bevestigt het departement Zorg. In totaal raakten 4 patiënten besmet, maar geen van hen werd ziek door de schimmel zelf. Volgens woordvoerder Joris Monens werd de afdeling intensieve zorgen volledig leeggemaakt en gedesinfecteerd door gespecialiseerde firma's. Ook materiaal werd vervangen en het ziekenhuis voerde een intensieve screening uit. Candida auris is vooral gevaarlijk voor verzwakte patiënten en kan in ernstige gevallen tot complicaties en zelfs overlijden leiden. Daarom vraagt het appartement Zorg andere ziekenhuizen om patiënten uit Sint-Jan eerst te screenen en te isoleren voor opname. In Brugge geldt sinds vrijdag een tijdelijk zwemverbod in de Damse Vaart. Tijdens een controle stelde het stadslabo een drijflaag met blauwalgen vast in de zwemzone die door erkende clubs gebruikt wordt. Omdat contact met het water gezondheidsrisico's inhoudt, heeft burgemeester Dirk de Vouw een verbod opgelegd over een strook van 900 meter tussen de steiger aan de gemene Weidestraat en die van de Lammegoedzak. Ook andere wateractiviteiten waarbij je in contact komt met het water, zoals roeien, zeilen, pedalo, wakeboarden, kajakken, soepen of bootjevaren, worden ten sterkste afgeraden. Het verbod blijft gelden tot de drijflaag verdwenen is en metingen aantonen dat de gifstoffen voldoende laag zijn. Stad Brugge vraagt om elk contact met het water te vermijden en na eventueel contact grondig te douchen. Wie binnen 24 uur klachten krijgt, zoals jeuk, hoofdpijn, misselijkheid of koorts, raadpleegt beste huisarts. Huisdieren moeten eveneens uit het water blijven. In Brugge heeft Historium een nieuwe toeristische attractie geopend. Fly over Bruges. Bezoekers maken een meeslepende VR-vlucht over het hedendaagse Brugge vanuit het perspectief van Sam de Zwaan. De 20 minuten durende ervaring toont iconische plekken zoals de Markt en het Belfort, maar ook verborgen erfgoedlocaties die normaal niet toegankelijk zijn. De beleving combineert dronebeelden, storytelling en virtual reality. Ook minder bekende plekken zoals de Brugse Vesten en het Adornis-domein komen aan bod. Een opvallend moment is de virtuele vlucht door de Heilige Bloedprocessie, erkend als UNESCO-erfgoed. En tot slot nog dit. Wie het de komende dagen te warm heeft, kan weer een plons doen in de Brugse Rijen. Een hele zomer lang bevindt zich een zwemzone ter hoogte van het Sasplein. De zone is elke dag open tot en met 28 augustus van 11 tot 19 uur. Er is een recreatief deel met opblaasbaar speelgoed en een sportieve zone voor baantjeszwemmers. Kinderen onder de 10 moeten begeleid worden door een volwassene. Redders houden toezicht in het recreatieve gedeelte. Op het terrein zijn kleedruimtes, toiletten, douches en een EHBO-post aanwezig. Fietsen kunnen worden gestald aan de Wulpenstraat.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
5: Mossy Nabas.
7: Eierpa, een nachtwinkel.
5: Of William Boeva.
8: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
5: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
9: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
10: Ik

Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86 of mail chrisclark@telenet.be.
1: Want ik van binnen wil ik jou beminnen. Oh, ik voel vlinders.
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
0: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vanavond en vannacht koelt het netjes af. De ochtend zitten de minima daar ergens rond een 13, 14-tal graden. Wat meer normale minimumtemperaturen zijn voor onze regio dan de hitte die we de voorbije week te pakken kregen. Daarbij is het eerst helder. Tegen de ochtend schuiven er geleidelijk aan wat meer wolken binnen. En mogelijk valt er daar dan morgenochtend een lokaal druppeltje regen uit. Maar meer dan een lokaal druppeltje zal dat alleszins niet worden. De wind die valt vanavond en vannacht grotendeels weg. Komt nog steeds uit de noordwestelijke richting. Maar zoals gezegd, veel wind zal er zeker en vast niet meer aanwezig zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Paolo Falzone gaat in cassatie tegen zijn veroordeling tot 27 jaar cel voor het drama in Strepy 4 jaar geleden. De man reed toen aan 160 kilometer per uur in op een carnavalsoptocht. 7 mensen kwamen om en er vielen tientallen gewonden. De advocaten van Falzone verzetten zich tegen de kwalificatie doodslag. Cassatie oordeelt niet over de grond van de zaak, maar over de procedures. Als het Hof vindt dat die niet correct verlopen zijn, moet het hele proces opnieuw beginnen. In Stade in Duitsland, een stad ten westen van Hamburg, zijn vanmiddag zeker 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde die in een jeugdinstelling, maar er is nog veel onduidelijkheid. De politie heeft al 1, mogelijk 2 daders gearresteerd, maar zou nog andere verdachten op de hielen zitten. Over de identiteit van de slachtoffers of het motief voor de schietpartij is niets officieel gecommuniceerd. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een 27-jarige voormalige zorgkundige krijgt 40 maanden cel voor de zware mishandeling van 3 bewoonsters van woonzorgcentra in Braschaat en Deurne. Het ging om hulpeloze, hoogbejaarde vrouwen, sommige dementerend. Een van hen is niet veel later overleden, maar een verband kon niet worden aangetoond. De gruwelijke feiten kwamen aan het licht na camerabeelden en politieonderzoek. De man, wiens identiteit altijd uit de pers is gehouden, moet ook schadevergoedingen betalen aan de families van de slachtoffers. Hij werkt intussen niet meer in de zorg. En de man die zaterdagnacht in kritieke toestand was gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw in Blankenbergen is buiten levensgevaar. De man van 59 is een voormalige horecabaas die vroeger onder meer enkele bekende danscafés in de stad uitbaatte. Enkele uren voor de politie hem vond, zou hij het met een groep mannen aan de stok gekregen hebben op een strandbar. Na getuigenverhoor en analyse van camerabeelden is de politie op zoek naar 2 verdachten. Die zijn nog niet gevonden. Tot 27 graden vanmiddag, aan zee tot 21. Het blijft wel de hele dag droog. Woensdag zou het kunnen gaan regenen, dan halen we nog 24 graden.

Je ziet dat de temperaturen weer meer normale niveaus bereiken. Vandaag maxima van een 20, 22-tal graden in de kustregio. Landinwaarts is het warmer. Daar halen we nog een 3, 24 graden. En misschien hier en daar nog net even een gooi naar een graad of 25. Maar die grote hitte, die zijn we wel degelijk kwijt. Daarbij een fraai weerbeeld. Heel veel zon. Een overvloed aan zon zelfs. In de loop van de dag is een enkele sluier of stapelwolk, maar geen grote neerslagpartijen of wolkenpartijen meer in de buurt. En buien zijn al helemaal niet aan de orde. Daarbij zien we dat de komende dagen die weersverbetering er blijft inzitten met telkens zonnige dagen en temperaturen die ook telkens gemakkelijk oplopen naar ongeveer dezelfde waarden. 20, 22 graden aan zee, een graad of 3, 24 dieper landinwaarts. Veel variatie zit er niet in. Misschien af en toe is een zwakke storing die weet door te dringen. Zo kunnen we dinsdagochtend misschien starten met wat meer wolken. Wie weet ook een drup regen hier of daar. Ook woensdag ligt een zwakke storing in de buurt en zou eventueel ergens wel eens een bui kunnen opduiken of wat regen, maar het is allemaal heel weinig en telkens keert die zon toch wel weer terug. Dus we zitten gebeiteld voor een mooie zomerweek met normale temperaturen. Op termijn zit er wel weer hitte in de weerkaarten, maar dat zit voorlopig op een week ver en er is nog niet onmiddellijk een indicatie dat dat heel snel dichterbij komt. We zien dat tegen dan wel weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Na de schietpartij in Stade in Duitsland heeft de politie nu twee verdachten opgepakt, onder wie de schutter. Die zou meteen na het incident aan hoge snelheid zijn weggereden, met een vrouw naast hem in de wagen. Op dat moment is heen en weer geschoten met de politie. Het drama gebeurde bij een centrum voor jonge moeders en zwangere vrouwen. Voorlopig zijn er 5 doden, maar er zijn ook meerdere gewonden. Dergelijke schietpartijen komen in Duitsland minder vaak voor, omdat het land strenge wapenwetten heeft. De aanhoudende hittegolf heeft al op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen het wegdek beschadigd. Vooral oude betonnen wegen en fietspaden waren slachtoffer. Het gaat hoofdzakelijk om opstuikingen, waarbij betonplaten in het wegdek uitzetten door de extreme warmte. Dat zoiets op korte tijd op zoveel verschillende plaatsen gebeurt, is uitzonderlijk. Het agentschap Wegen en Verkeer zegt ook dat het bij de herstelling via nieuwe technieken probeert toekomstige schade zoveel mogelijk preventief te beperken. De correctionele rechter in Antwerpen heeft 4 jonge twintigers veroordeeld voor een aanslag met explosieven tegen een Mexicaans restaurant in de stad eind 2023. Het gaat om Nederlanders uit een gekend crimineel milieu. De aanslag had ook een duidelijke link met de lokale drugsscene. De broer van de restaurantuitbaatster is gekend in dat milieu. Bij de aanslag met de brandbom vielen geen gewonden. De opdrachtgever kreeg 5 jaar cel en een geldboete. De plegers kregen mildere straffen. In Hasselt is de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe grote Jessa-ziekenhuis. Dat komt op een nieuwe site in het Groot Park en zal de 3 huidige oudere zorgcampussen van het ziekenhuis onder 1 dak brengen. Het eerste gebouw, een logistieke hub, moet over 3 jaar klaar zijn. Het eigenlijke ziekenhuis opent allicht pas over 10 jaar. Het project zou 500 miljoen euro kosten. Vandaag raakte ook bekend dat het een flinke subsidie krijgt van het departement Zorg. Het blijft droog en warm zomerweer, maar de extreme hitte is even getemperd. Voor vannacht droog en minima tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 22 aan zee en 28 graden elders. Een lokale bui is niet uitgesloten.
1: Nieuws uit je regio.
0: Ultrasporter Mathieu Bonne uit Bredene heeft in Lago Brugge opnieuw geschiedenis geschreven. Hij verbrak het wereldrecord 7 Days Pool Swim met een verbluffende afstand van 364,40 kilometer, meer dan zijn beoogde 360 kilometer. Na 7 dagen baantjes trekken kroop Bonne zondag zichtbaar uitgeput, maar dolgelukkig uit het zwembad. Hij sprak van zijn zwaarste challenge ooit, zowel mentaal als emotioneel. Toch bleef hij omringd door supporters, familie en zijn vaste team. Bonne benadrukt dat hij met zijn prestaties vooral kinderen wil inspireren en tonen dat alles mogelijk is in het leven. Hij gaf ook mee dat dit pas het begin is. Hij wil dit jaar nog een straffere zwemuitdaging uit zijn mouw schudden. De uitbraak van de zeldzame schimmelinfectie Candida auris in het AZ Sint-Jan Brugge lijkt achter de rug. Dat bevestigt het departement Zorg. In totaal raakten 4 patiënten besmet, maar geen van hen werd ziek door de schimmel zelf. Volgens woordvoerder Joris Monens werd de afdeling intensieve zorgen volledig leeggemaakt en gedesinfecteerd door gespecialiseerde firma's. Ook materiaal werd vervangen en het ziekenhuis voerde een intensieve screening uit. Candida auris is vooral gevaarlijk voor verzwakte patiënten en kan in ernstige gevallen tot complicaties en zelfs overlijden leiden. Daarom vraagt het appartement Zorg andere ziekenhuizen om patiënten uit Sint-Jan eerst te screenen en te isoleren voor opname. In Brugge geldt sinds vrijdag een tijdelijk zwemverbod in de Damse Vaart. Tijdens een controle stelde het stadslabo een drijflaag met blauw algen vast in de zwemzone die door erkende clubs gebruikt wordt. Omdat contact met het water gezondheidsrisico's inhoudt, heeft burgemeester Dirk de Vouw een verbod opgelegd over een strook van 900 meter tussen de steiger aan de gemene Weidestraat en die van de Lamme Goedzak. Ook andere wateractiviteiten waarbij je in contact komt met het water, zoals roeien, zeilen, pedalo, wakeboarden, kajakken, soepen of bootje varen worden ten sterkste afgeraden. Het verbod blijft gelden tot de drijflaag verdwenen is en metingen aantonen dat de gifstoffen voldoende laag zijn. Stad Brugge vraagt om elk contact met het water te vermijden en na eventueel contact grondig te douchen. Wie binnen 24 uur klachten krijgt, zoals jeuk, hoofdpijn, misselijkheid of koorts, raadpleegt best de huisarts. Huisdieren moeten eveneens uit het water blijven. In Brugge heeft Historium een nieuwe toeristische attractie geopend. Fly over Bruges. Bezoekers maken een meeslepende VR-vlucht over het hedendaagse Brugge vanuit het perspectief van Sam de Zwaan. De 20 minuten durende ervaring toont iconische plekken zoals de Markt en het Belfort, maar ook verborgen erfgoedlocaties die normaal niet toegankelijk zijn. De beleving combineert dronebeelden, storytelling en virtual reality. Ook minder bekende plekken zoals de Brugse Vesten en het Adornis-domein komen aan bod. Een opvallend moment is de virtuele vlucht door de Heilige Bloedprocessie, erkend als UNESCO-erfgoed. En tot slot nog dit. Wie het de komende dagen te warm heeft, kan weer een plons doen in de Brugse Rijen. Een hele zomer lang bevindt zich een zwemzone ter hoogte van het Sasplein. De zone is elke dag open tot en met 28 augustus van 11 tot 19 uur. Er is een recreatief deel met opblaasbaar speelgoed en een sportieve zone voor baantjeswemmers. Kinderen onder de 10 moeten begeleid worden door een volwassene. Redders houden toezicht in het recreatieve gedeelte. Op het terrein zijn kleedruimtes, toiletten, douches en een EHBO-post aanwezig. Fietsen kunnen worden gestald aan de Wulpenstraat.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.

0: De VBRO Matiné Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salonstervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philippe Dazen.

0: auch noch Frank Calon. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen. Het zomergala van Viertakt. The Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
3: De werken past een echte vent.
0: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanavond en vannacht koelt het netjes af. Tegen de ochtend zitten de minima daar ergens rond een 13, 14-tal graden. Wat meer normale minimumtemperaturen zijn voor onze regio dan de hitte die we de voorbije week te pakken kregen. Daarbij is het eerst helder. Tegen de ochtend schuiven er geleidelijk aan wat meer wolken binnen. En mogelijk valt er daar dan morgenochtend een lokaal druppeltje regen uit. Maar meer dan een lokaal druppeltje zal dat alleszins niet worden. De wind die valt vanavond en vannacht grotendeels weg. Komt nog steeds uit de noordwestelijke richting. Maar zoals gezegd, veel wind zal er zeker en vast niet meer aanwezig zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Na de schietpartij in Stade in Duitsland heeft de politie nu twee verdachten opgepakt, onder wie de schutter. Die zou meteen na het incident aan hoge snelheid zijn weggereden, met een vrouw naast hem in de wagen. Op dat moment is heen en weer geschoten met de politie. Het drama gebeurde bij een centrum voor jonge moeders en zwangere vrouwen. Voorlopig zijn er 5 doden, maar er zijn ook meerdere gewonden. Dergelijke schietpartijen komen in Duitsland minder vaak voor, omdat het land strenge wapenwetten heeft. De aanhoudende hittegolf heeft al op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen het wegdek beschadigd. Vooral oude betonnen wegen en fietspaden waren slachtoffer. Het gaat hoofdzakelijk om opstuikingen, waarbij betonplaten in het wegdek uitzetten door de extreme warmte. Dat zoiets op korte tijd op zoveel verschillende plaatsen gebeurt, is uitzonderlijk. Het agentschap Wegen en Verkeer zegt ook dat het bij de herstelling via nieuwe technieken probeert toekomstige schade zoveel mogelijk preventief te beperken. De correctionele rechter in Antwerpen heeft 4 jonge twintigers veroordeeld voor een aanslag met explosieven tegen een Mexicaans restaurant in de stad eind 2023. Het gaat om Nederlanders uit een gekend crimineel milieu. De aanslag had ook een duidelijke link met de lokale drugsscene. De broer van de restaurantuitbaatster is gekend in dat milieu. Bij de aanslag met de brandbom vielen geen gewonden. De opdrachtgever kreeg 5 jaar cel en een geldboete. De plegers kregen mildere straffen. In Hasselt is de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe grote Jessa-ziekenhuis. Dat komt op een nieuwe site in het Groot Park en zal de 3 huidige oudere zorgcampussen van het ziekenhuis onder 1 dak brengen. Het eerste gebouw, een logistieke hub, moet over 3 jaar klaar zijn. Het eigenlijke ziekenhuis opent allicht pas over 10 jaar. Het project zou 500 miljoen euro kosten. Vandaag raakte ook bekend dat het een flinke subsidie krijgt van het departement Zorg. Het blijft droog en warm zomerweer, maar de extreme hitte is even getemperd. Voor vannacht droog en minima tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 22 aan zee en 28 graden elders. Een lokale bui is niet uitgesloten.

Je ziet dat de temperaturen weer meer normale niveaus bereiken. Vandaag maxima van een 22-tal graden in de kustregio. Landinwaarts is het warmer, daar halen we nog een 3-24 graden. En misschien hier en daar nog net even een gooi naar een graad of 25. Maar die grote hitte, die zijn we wel degelijk kwijt. Daarbij een fraai weerbeeld, heel veel zon, een overvloed aan zon zelfs. In de loop van de dag is een enkele sluier of stapelwolk, maar geen grote neerslagpartijen of wolkenpartijen meer in de buurt. En buien zijn al helemaal niet aan de orde. Daarbij zien we dat de komende dagen die weersverbetering er blijft inzitten met telkens zonnige dagen en temperaturen die ook telkens gemakkelijk oplopen naar ongeveer dezelfde waarden. 20, 22 graden aan zee, een graad of 3, 24 dieper landinwaarts. Veel variatie zit er niet in. Misschien af en toe is een zwakke storing die weet door te dringen. Zo kunnen we dinsdagochtend misschien starten met wat meer wolken. Wie weet ook een drup regen hier of daar. Ook woensdag ligt een zwakke storing in de buurt en zou eventueel ergens wel eens een bui kunnen opduiken of wat regen, maar het is allemaal heel weinig en telkens keert die zon toch wel weer terug. Dus we zitten gebeiteld voor een mooie zomerweek met normale temperaturen. Op termijn zit er wel weer hitte in de weerkaarten, maar dat zit voorlopig op een week ver en er is nog niet onmiddellijk een indicatie dat dat heel snel dichterbij komt. We zien dat tegen dan wel weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Na de schietpartij in Stade in Duitsland heeft de politie nu twee verdachten opgepakt, onder wie de schutter. Die zou meteen na het incident aan hoge snelheid zijn weggereden, met een vrouw naast hem in de wagen. Op dat moment is heen en weer geschoten met de politie. Het drama gebeurde bij een centrum voor jonge moeders en zwangere vrouwen. Voorlopig zijn er 5 doden, maar er zijn ook meerdere gewonden. Dergelijke schietpartijen komen in Duitsland minder vaak voor, omdat het land strenge wapenwetten heeft. De aanhoudende hittegolf heeft al op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen het wegdek beschadigd. Vooral oude betonnen wegen en fietspaden waren slachtoffer. Het gaat hoofdzakelijk om opstuikingen, waarbij betonplaten in het wegdek uitzetten door de extreme warmte. Dat zoiets op korte tijd op zoveel verschillende plaatsen gebeurt, is uitzonderlijk. Het agentschap Wegen en Verkeer zegt ook dat het bij de herstelling via nieuwe technieken probeert toekomstige schade zoveel mogelijk preventief te beperken. De correctionele rechter in Antwerpen heeft 4 jonge twintigers veroordeeld voor een aanslag met explosieven tegen een Mexicaans restaurant in de stad eind 2023. Het gaat om Nederlanders uit een gekend crimineel milieu. De aanslag had ook een duidelijke link met de lokale drugsscene. De broer van de restaurantuitbaatster is gekend in dat milieu. Bij de aanslag met de brandbom vielen geen gewonden. De opdrachtgever kreeg 5 jaar cel en een geldboete. De plegers kregen mildere straffen. In Hasselt is de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe grote Jessa-ziekenhuis. Dat komt op een nieuwe site in het Groot Park en zal de 3 huidige oudere zorgcampussen van het ziekenhuis onder 1 dak brengen. Het eerste gebouw, een logistieke hub, moet over 3 jaar klaar zijn. Het eigenlijke ziekenhuis opent allicht pas over 10 jaar. Het project zou 500 miljoen euro kosten. Vandaag raakte ook bekend dat het een flinke subsidie krijgt van het departement Zorg. Het blijft droog en warm zomerweer, maar de extreme hitte is even getemperd. Voor vannacht droog en minima tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 22 aan zee en 28 graden elders. Een lokale bui is niet uitgesloten.
1: Nieuws uit je regio.
0: Ultrasporter Mathieu Bonne uit Bredene heeft in Lago Brugge opnieuw geschiedenis geschreven. Hij verbrak het wereldrecord 7 Days Pool Swim met een verbluffende afstand van 364,40 kilometer, meer dan zijn beoogde 360 kilometer. Na 7 dagen baantjes trekken kroop Bonne zondag zichtbaar uitgeput, maar dolgelukkig uit het zwembad. Hij sprak van zijn zwaarste challenge ooit, zowel mentaal als emotioneel. Toch bleef hij omringd door supporters, familie en zijn vaste team. Bonne benadrukt dat hij met zijn prestaties vooral kinderen wil inspireren en tonen dat alles mogelijk is in het leven. Hij gaf ook mee dat dit pas het begin is. Hij wil dit jaar nog een straffere zwemuitdaging uit zijn mouw schudden. De uitbraak van de zeldzame schimmelinfectie Candida auris in het AZ Sint-Jan Brugge lijkt achter de rug. Dat bevestigt het departement Zorg. In totaal raakten 4 patiënten besmet, maar geen van hen werd ziek door de schimmel zelf. Volgens woordvoerder Joris Monens werd de afdeling intensieve zorgen volledig leeggemaakt en gedesinfecteerd door gespecialiseerde firma's. Ook materiaal werd vervangen en het ziekenhuis voerde een intensieve screening uit. Candida auris is vooral gevaarlijk voor verzwakte patiënten en kan in ernstige gevallen tot complicaties en zelfs overlijden leiden. Daarom vraagt het appartement Zorg andere ziekenhuizen om patiënten uit Sint-Jan eerst te screenen en te isoleren voor opname. In Brugge geldt sinds vrijdag een tijdelijk zwemverbod in de Damse Vaart. Tijdens een controle stelde het stadslabo een drijflaag met blauwalgen vast in de zwemzone die door erkende clubs gebruikt wordt. Omdat contact met het water gezondheidsrisico's inhoudt, heeft burgemeester Dirk de Vouw een verbod opgelegd over een strook van 900 meter tussen de steiger aan de gemene Weidestraat en die van de Lammegoedzak. Ook andere wateractiviteiten waarbij je in contact komt met het water, zoals roeien, zeilen, pedalo, wakeboarden, kajakken, soepen of bootje varen, worden ten sterkste afgeraden. Het verbod blijft gelden tot de drijflaag verdwenen is en metingen aantonen dat de gifstoffen voldoende laag zijn. Stad Brugge vraagt om elk contact met het water te vermijden en na eventueel contact grondig te douchen. Wie binnen 24 uur klachten krijgt, zoals jeuk, hoofdpijn, misselijkheid of koorts, raadpleegt best de huisarts. Huisdieren moeten eveneens uit het water blijven. In Brugge heeft Historium een nieuwe toeristische attractie geopend, Fly Over Bruges. Bezoekers maken een meeslepende VR-vlucht over het hedendaagse Brugge vanuit het perspectief van Sam de Zwaan. De 20 minuten durende ervaring toont iconische plekken zoals de Markt en het Belfort, maar ook verborgen erfgoedlocaties die normaal niet toegankelijk zijn. De beleving combineert dronebeelden, storytelling en virtual reality. Ook minder bekende plekken zoals de Brugse Vesten en het Adornis-domein komen aan bod. Een opvallend moment is de virtuele vlucht door de Heilige Bloedprocessie, erkend als UNESCO-erfgoed. En tot slot nog dit. Wie het de komende dagen te warm heeft, kan weer een plons doen in de Brugse Rijen. Een hele zomer lang bevindt zich een zwemzone ter hoogte van het Sasplein. De zone is elke dag open tot en met 28 augustus van 11 tot 19 uur. Er is een recreatief deel met opblaasbaar speelgoed en een sportieve zone voor baantjeszwemmers. Kinderen onder de 10 moeten begeleid worden door een volwassene. Redders houden toezicht in het recreatieve gedeelte. Op het terrein zijn kleedruimtes, toiletten, douches en een EHBO-post aanwezig. Fietsen kunnen worden gestald aan de Wulpenstraat.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vins. Echt waar.
3: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En Skoene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat, hè?
3: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vint.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hé, matje.
1: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal. Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

Houston met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
1: met ook van de partij DJ Waalkens.
2: Hoe kan ik leven zonder liefde? Hoe kan ik leven zonder jou?
1: Rita Cordy en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Internationale Tap Toe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de Showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Tap Toe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Tap Toe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO. Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
5: Ik ben niet blij, met die een enkel bewoorder van mij.
1: Het zomergala van Viertakt. De Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band. Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen op zondag 2 augustus. In voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
3: 09-233-7788.
1: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
6: De Brugse Radio.

Na de schietpartij in Stade in Duitsland heeft de politie nu twee verdachten opgepakt, onder wie de schutter. Die zou meteen na het incident aan hoge snelheid zijn weggereden, met een vrouw naast hem in de wagen. Op dat moment is heen en weer geschoten met de politie. Het drama gebeurde bij een centrum voor jonge moeders en zwangere vrouwen. Voorlopig zijn er 5 doden, maar er zijn ook meerdere gewonden. Dergelijke schietpartijen komen in Duitsland minder vaak voor, omdat het land strenge wapenwetten heeft. De aanhoudende hittegolf heeft al op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen het wegdek beschadigd. Vooral oude betonnen wegen en fietspaden waren slachtoffer. Het gaat hoofdzakelijk om opstuikingen, waarbij betonplaten in het wegdek uitzetten door de extreme warmte. Dat zoiets op korte tijd op zoveel verschillende plaatsen gebeurt, is uitzonderlijk. Het agentschap Wegen en Verkeer zegt ook dat het bij de herstelling via nieuwe technieken probeert toekomstige schade zoveel mogelijk preventief te beperken. De correctionele rechter in Antwerpen heeft 4 jonge twintigers veroordeeld voor een aanslag met explosieven tegen een Mexicaans restaurant in de stad eind 2023. Het gaat om Nederlanders uit een gekend crimineel milieu. De aanslag had ook een duidelijke link met de lokale drugsscene. De broer van de restaurantuitbaatster is gekend in dat milieu. Bij de aanslag met de brandbom vielen geen gewonden. De opdrachtgever kreeg 5 jaar cel en een geldboete. De plegers kregen mildere straffen. In Hasselt is de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe grote Jessa-ziekenhuis. Dat komt op een nieuwe site in het Groot Park en zal de 3 huidige oudere zorgcampussen van het ziekenhuis onder 1 dak brengen. Het eerste gebouw, een logistieke hub, moet over 3 jaar klaar zijn. Het eigenlijke ziekenhuis opent allicht pas over 10 jaar. Het project zou 500 miljoen euro kosten. Vandaag raakte ook bekend dat het een flinke subsidie krijgt van het departement Zorg. Het blijft droog en warm zomerweer, maar de extreme hitte is even getemperd. Voor vannacht droog en minima tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 22 aan zee en 28 graden elders. Een lokale bui is niet uitgesloten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Na de schietpartij in Stade in Duitsland heeft de politie nu twee verdachten opgepakt, onder wie de schutter. Die zou meteen na het incident aan hoge snelheid zijn weggereden, met een vrouw naast hem in de wagen. Op dat moment is heen en weer geschoten met de politie. Het drama gebeurde bij een centrum voor jonge moeders en zwangere vrouwen. Voorlopig zijn er 5 doden, maar er zijn ook meerdere gewonden. Dergelijke schietpartijen komen in Duitsland minder vaak voor, omdat het land strenge wapenwetten heeft. De aanhoudende hittegolf heeft al op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen het wegdek beschadigd. Vooral oude betonnen wegen en fietspaden waren slachtoffer. Het gaat hoofdzakelijk om opstuikingen, waarbij betonplaten in het wegdek uitzetten door de extreme warmte. Dat zoiets op korte tijd op zoveel verschillende plaatsen gebeurt, is uitzonderlijk. Het agentschap Wegen en Verkeer zegt ook dat het bij de herstelling via nieuwe technieken probeert toekomstige schade zoveel mogelijk preventief te beperken. De correctionele rechter in Antwerpen heeft 4 jonge twintigers veroordeeld voor een aanslag met explosieven tegen een Mexicaans restaurant in de stad eind 2023. Het gaat om Nederlanders uit een gekend crimineel milieu. De aanslag had ook een duidelijke link met de lokale drugsscene. De broer van de restaurantuitbaatster is gekend in dat milieu. Bij de aanslag met de brandbom vielen geen gewonden. De opdrachtgever kreeg 5 jaar cel en een geldboete. De plegers kregen mildere straffen. In Hasselt is de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe grote Jessa-ziekenhuis. Dat komt op een nieuwe site in het Groot Park en zal de 3 huidige oudere zorgcampussen van het ziekenhuis onder 1 dak brengen. Het eerste gebouw, een logistieke hub, moet over 3 jaar klaar zijn. Het eigenlijke ziekenhuis opent allicht pas over 10 jaar. Het project zou 500 miljoen euro kosten. Vandaag raakte ook bekend dat het een flinke subsidie krijgt van het departement Zorg. Het blijft droog en warm zomerweer, maar de extreme hitte is even getemperd. Voor vannacht droog en minima tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 22 aan zee en 28 graden elders. Een lokale bui is niet uitgesloten.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86 of mail chrisclark@telenet.be. Want ik kom binnen. Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram. Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
1: Ik zit niet blij, met die een engel bewoorden van mij.
0: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.

0: Viertakt in Blankenbergen op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philippe Dazen.
3: Ik

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beernaert.

0: Schittert ook op jouw feest, evenement of organisatie. Voor boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde WhatsApp die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Op jouw feest, evenement of organisatie. Voor boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be. Altijd schone muziek.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: De Brugse Raad.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: De hittegolf is na 12 dagen officieel voorbij, zei het NIPT. Bij het KMI in Ukkel werd het niet warmer dan 24,9 graden en bij 25 graden was ook de 13e hittegolfdag een feit geweest. Tijdens de hitteperiode zijn meerdere temperatuurrecords gesneuveld. Het record van de warmste nacht is uiteindelijk net niet gebroken. Het KMI zegt niet meteen voortekenen te zien van een nieuwe hittegolf. In Michigan in de Verenigde Staten moeten de ouders van een overleden jongen van 7 terechtstaan voor marteling en doodslag. Het kind woog bij zijn overlijden 116 kilo. En volgens het autopsierapport heeft die extreme obesitas mee zijn dood bepaald. De ouders zijn aangeklaagd voor ernstige verwaarlozing. De jongen kreeg geen medische zorg of aangepaste voeding. Hij was al lange tijd bedlegerig en kon niet meer naar school. De ouders riskeren allebei een levenslange celstraf. Er is opnieuw sociale onvrede bij Ryanair. De Europese piloten bij de luchtvaartmaatschappij hebben het vertrouwen opgezegd in de directie. Alle pilotenvakbonden hebben daarvoor een motie aangenomen. Zij vinden dat de directie zich niet correct opstelt bij onderhandelingen over werkplanning en hogere vergoedingen. De bonden zijn ook boos omdat Ryanair tijdens die gesprekken tuchtprocedures heeft opgestart tegen personeelsvertegenwoordigers. Na Werchter Boutique gaat ook Paradise City in Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant compensatie voorzien voor enkele duizenden festivalgangers. Die moesten het terrein zaterdag vroeger verlaten door de onweersdreiging. De organisatie overlegt nu onder meer met de verzekeraar over wat mogelijk is. Wat die compensatie zal inhouden is nog niet bepaald. Werchter Boutique gaat de consumptiebonnen van festivalgangers cash terugbetalen. Organisatoren zijn in principe niet verplicht om te compenseren bij overmacht. En het tennistoernooi van Wimbledon is begonnen, maar Hanne van de Winkel moet na dag 1 al meteen naar huis. Bij haar debuut verloor ze in 3 sets van de Amerikaanse kwalificatiespeelster Claire Liu. Ook de Poolse Swalinska, revelatie op Roland Garros, overleefde de eerste ronde niet na verlies tegen een Thaise kwalificatiespeelster. Arina Sabalenka, nummer 1 van de wereld, won wel vlot van de Servische Kostovic in 2 sets. De nacht is rustig en droog, minima van 13 tot 17 graden. Daarna een dinsdag met weer veel zon en af en toe wat stapelwolkjes. 22 graden aan zee. De rest van het land haalt 25 tot 28 graden. Woensdag en donderdag is er kans op lichte regen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: VBRO 2. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: De hittegolf is na 12 dagen officieel voorbij, zei het NIPT. Bij het KMI in Ukkel werd het niet warmer dan 24,9 graden en bij 25 graden was ook de 13e hittegolfdag een feit geweest. Tijdens de hitteperiode zijn meerdere temperatuurrecords gesneuveld. Het record van de warmste nacht is uiteindelijk net niet gebroken. Het KMI zegt niet meteen voortekenen te zien van een nieuwe hittegolf. In Michigan in de Verenigde Staten moeten de ouders van een overleden jongen van 7 terechtstaan voor marteling en doodslag. Het kind woog bij zijn overlijden 116 kilo en volgens het autopsierapport heeft die extreme obesitas mee zijn dood bepaald. De ouders zijn aangeklaagd voor ernstige verwaarlozing. De jongen kreeg geen medische zorg of aangepaste voeding. Hij was al lange tijd bedlegerig en kon niet meer naar school. De ouders riskeren allebei een levenslange celstraf. Er is opnieuw sociale onvrede bij Ryanair. De Europese piloten bij de luchtvaartmaatschappij hebben het vertrouwen opgezegd in de directie. Alle pilotenvakbonden hebben daarvoor een motie aangenomen. Zij vinden dat de directie zich niet correct opstelt bij onderhandelingen over werkplanning en hogere vergoedingen. De bonden zijn ook boos omdat Ryanair tijdens die gesprekken tuchtprocedures heeft opgestart tegen personeelsvertegenwoordigers. Na Werchter Boutique gaat ook Paradise City in Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant compensatie voorzien voor enkele duizenden festivalgangers. Die moesten het terrein zaterdag vroeger verlaten door de onweersdreiging. De organisatie overlegt nu onder meer met de verzekeraar over wat mogelijk is. Wat die compensatie zal inhouden is nog niet bepaald. Werchter Boutique gaat de consumptiebonnen van festivalgangers cash terugbetalen. Organisatoren zijn in principe niet verplicht om te compenseren bij overmacht. En het tennistoernooi van Wimbledon is begonnen, maar Hanne van de Winkel moet na dag 1 al meteen naar huis. Bij haar debuut verloor ze in 3 sets van de Amerikaanse kwalificatiespeelster Claire Liu. Ook de Poolse Swalinska, revelatie op Roland Garros, overleefde de eerste ronde niet na verlies tegen een Thaise kwalificatiespeelster. Arina Sabalenka, nummer 1 van de wereld, won wel vlot van de Servische Kostovic in 2 sets. De nacht is rustig en droog, minima van 13 tot 17 graden. Daarna een dinsdag met weer veel zon en af en toe wat stapelwolkjes. 22 graden aan zee. De rest van het land haalt 25 tot 28 graden. Woensdag en donderdag is er kans op lichte regen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: De Brugse Radio.

0: De gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: De Brugse Radio.

Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren waar je maar wil via www.brugseradio.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

De hittegolf is na 12 dagen officieel voorbij, zei het NIPT. Bij het KMI in Ukkel werd het niet warmer dan 24,9 graden. En bij 25 graden was ook de 13e hittegolfdag een feit geweest. Tijdens de hitteperiode zijn meerdere temperatuurrecords gesneuveld. Het record van de warmste nacht is uiteindelijk net niet gebroken. Het KMI zegt niet meteen voortekenen te zien van een nieuwe hittegolf. In Michigan in de Verenigde Staten moeten de ouders van een overleden jongen van 7 terechtstaan voor marteling en doodslag. Het kind woog bij zijn overlijden 116 kilo. En volgens het autopsierapport heeft die extreme obesitas mee zijn dood bepaald. De ouders zijn aangeklaagd voor ernstige verwaarlozing. De jongen kreeg geen medische zorg of aangepaste voeding. Hij was al lange tijd bedlegerig en kon niet meer naar school. De ouders riskeren allebei een levenslange celstraf. Er is opnieuw sociale onvrede bij Ryanair. De Europese piloten bij de luchtvaartmaatschappij hebben het vertrouwen opgezegd in de directie. Alle pilotenvakbonden hebben daarvoor een motie aangenomen. Zij vinden dat de directie zich niet correct opstelt bij onderhandelingen over werkplanning en hogere vergoedingen. De bonden zijn ook boos omdat Ryanair tijdens die gesprekken tuchtprocedures heeft opgestart tegen personeelsvertegenwoordigers. Na Werchter Boutique gaat ook Paradise City in Steenokker